0: Soul. Blend. 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer. Op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm, met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

de eerste noot kan meezingen, dan heeft Blend iets voor jou. Replay viert 30 jaar hits, vriendschap en Nederlands R&B met hun jubileumshow Vrienden voor het Leven. En jij kan erbij zijn. Luister deze hele week naar Blend en win tickets. Replay, 30 jaar Vrienden voor het Leven. Vrijdag

0: Soul. Blend. 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. Zes uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit de rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
2: In sommige gevallen is er een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
1: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Onder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
3: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
1: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: BNN Vara, Cuba en Jasmine.

0: Goedemorgen Zonnezorgen. Het is alweer 7:10 op je woensdagochtend. De week is weer doormidden. Goedemorgen Jasmine.
1: Goedemorgen Q.
0: Heb jij gezien dat de kinderboekenweek is begonnen?
1: Nee.
0: Vanaf vandaag.
1: Oh, wat leuk.
0: En dat is natuurlijk onze vriendin, onze gast van laatst, Milouska Meulens. Die heeft het kinderboekenweek geschenk geschreven, terug naar de schoenenboom.
1: Oh.
0: Dus vanaf nu krijg je die bij je kinderboeken als je die koopt.
1: Ja, zo leuk. Oh, nou dan ga ik eens even naar de bibliotheek en zo. Daar kun je het allemaal vinden, toch?
0: Ja, en eigenlijk moeten we ons aanbieden om ook voor te lezen. Hè? Op scholen kan je aanbieden.
1: Ik heb dat wel eens gedaan.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Hoe ging dat?
1: Nou, heel leuk. Dan werd ik gevraagd of ik dan... voordat dan de lessen begonnen, dan zit je dan zo'n klas... en dan mag je dan het boek voorlezen. Het is wel echt heel gezellig. En dan ga je ook stemmetjes doen en zo. Dat doe ik dan als ik voorlees.
0: Ja, ik wou net zeggen.
1: Ik ben wel zo'n
0: je
1: moeder.
0: Je bent daar niet toe verplicht, maar als je Jasmine Sender heet, dan doe je dat.
1: Dan doe je dat. Dan krijg je dat er extra bij, ja.
0: Zei de heks?
1: Ja, okay. Dank je. De heks zo meteen.
0: Nee, ik bedoel als je voorleest natuurlijk. De kinderboekenweek loopt tot en met 11 oktober. En even een shout-out naar Milouska Meulens. Want ik vind het leuk dat zij het kinderboekenweek geschenk heeft geschreven.
1: Zeker.
0: Verder lekkere temperaturen gehad.
1: Heb jij nog iets gedaan gisteren?
0: Nou, een beetje buiten gezeten. En het was dus 28,6 graden in Nederland. Dat is de hoogste temperatuur die is gemeten. Ja. Dus niet 29, maar wel de warmste 29 september ever.
1: Wauw.
0: Ever.
1: Ja, ik lag gewoon thuis hoor, op de bank.
0: Oh ja.
1: Ik was even KO. Even een siesta gehouden.
0: Ja?
1: Heerlijk. Moet ook kunnen, toch?
0: Ja, eerlijk, gisteren waren we een beetje brak, toch?
1: Ja, zeker.
0: Vandaag zijn we er weer. Maar,
1: fris en fruitig.
0: Fris en fruitig. Ja. Last but not least, nog één nieuwtje dat ik met je wilde delen op deze mooie woensdagochtend. Er is een vogelsoort, sterker nog, twee vogelsoorten zijn gevonden... die misschien wel de luiste vogels ter wereld zijn in de bossen van Brazilië, vonden onderzoekers die. Het zijn kandidaten voor 's werelds luiste vogels. Ze maken evenveel herrie als een kettingzaag.
1: Oh.
0: En de onderzoekers vinden het onbegrijpelijk hoe de vogels overleven... omdat ze ook zo hoorbaar zijn voor de roofdieren. Het gaat om de naaktkeel lokvogel en de kuif serima. En nu blijkt dat ze misschien wel de luiste vogels ter wereld zijn... zijn de onderzoekers van de Universiteit van Massachusetts... naar Brazilië getrokken om te kijken hoe luid die vogel is. Nou, we hebben dat geluid. 120 decibel.
1: Oh.
0: De onderzoekers stonden op 20 meter afstand... en hun trommelvliezen waren nog aan het trillen. Dus bereid je voor.
1: Okay.
0: Dit is het geluid, of zijn de geluiden... van de luiste vogels ter wereld.
1: Heftig.
0: Ja.
1: Nou,
0: de naaktkeel lokvogel en de kuif. Weet je ook hoe die klinken?
1: Dan blijf je toch op afstand als je dit hoort.
0: Ja,
1: dus ik snap
0: al
1: dat
0: 120 decibel.
1: Wat heftig.
0: In de club mag je niet harder dan 100, hè?
1: Zo, hé. Ik heb nu al, ik denk, wat was dat?
0: Ja.
1: Nou, ik ga er dus niet naartoe.
0: Even bijkomen. Zometeen de Jasmine's Classic in the Morning Show. En dit zijn Janet Jackson en...
1: Luther.
0: Vandross met The Best Things in Life Are Free.

0: En daarom is het tijd voor Jasmine's Classic. Ja, wat heb je meegenomen?
1: Ik neem even terug in naar de tijd van 1991. Waarbij er een nieuwe groep ontstond, Blackstreet.
0: Hoi!
1: Ja, en het was gewoon die smooth poppies, weet je wel. Lekkere stemmen en dan de New Jack
0: open
1: Swing.
0: Open blouses, open jasjes. Ja. Bas naar buiten, goed ingeolied.
1: Wind in, niet in de haren, want die hadden ze weinig, maar...
0: Wind
1: in de kleding.
0: De blackhead.
1: Ja. Maar het doet me vooral denken aan... Kijk, in 1991 kon ik nog niet uit. Maar daarna, als je bijvoorbeeld naar de challenge ging bijvoorbeeld... Ja, dan was het eerst echt lekker zo indansen... en een beetje de zaal checken, wie zijn er allemaal. En
0: bekende discotheek in Hoofddorp voor de mensen die het niet hebben meegekregen. Ja, ga verder.
1: Ja, dus dank je wel. En dat je dacht, am I locking eyes with somebody? Oeh. En op een gegeven moment, zo aan het einde van de avond... werd er altijd zo het laatste half uurtje... kwamen al die smooth nummers. Dat je even kon slijpen.
0: Ja, jij noemt het slijpen, hè? Ja. Ik noemde het schuifelen.
1: Oh, je schuifelen?
0: Ja.
1: Okay.
0: Maar het is hetzelfde.
1: Het is hetzelfde.
0: Handjes op de rug en misschien maar dan, zakt het een klein beetje naar beneden.
1: Ja, precies. Dat je zo net boven je bil bleef hangen.
0: Ja.
1: Ja, en dan rook je iemand zijn parfum of zweet. Maar dat was wel zo'n moment dat je dacht... Oeh. Ja. En deze track, jongen, die werd dan ook altijd gedraaid. Dus ik zou zeggen, ja, ga even terug in die tijd, weet je wel. Dat je even lekker schuifelde of... hoe noem je dat?
0: Ja, schuifelen.
1: Ja, schuifelen toch? Ja, precies. Met iemand.
0: Slow dansen.
1: Before I let you go, Blackstreet.

0: zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer.
1: Oh, gaat het onweren?
0: Ja.
1: Ik zet even een verjaardagsmuziekje aan.
0: Oh.
1: Want het is een bijzondere dag vandaag.
0: Ja.
1: Op 30 september zijn de meeste Nederlanders jarig. Wist je dat?
0: Nee.
1: Het is natuurlijk de 9e maand, dus in de koude maand is iedereen gemaakt. Vorig jaar ging het om ruim 44.000 mensen. Hoeveel het er exact zijn vandaag weten we nog niet.
0: Oh, hey.
1: September telt met 8 dagen in de top 10 de meeste dagen waarop relatief veel mensen jarig zijn. Op feestdagen zijn dus relatief weinig mensen jarig. En gemiddeld vieren dagelijks zo'n 41.000 mensen hun verjaardag.
0: Nou, gefeliciteerd als je jarig bent vandaag.
1: Nou,
0: laat het even weten ook.
1: Ja, inderdaad, via de NPO Luister-app kan dat.
0: Ja.
1: Nee, ik was zondagjarig. Mijn verjaardag is op dezelfde dag als Lil Wayne.
0: Oké. Okay.
1: Dat weet ik.
0: Ja.
1: Maar laten we ook even kijken wie er dan vandaag jarig is die wij kennen in Nederland. Max Verstappen kennen we wel, toch?
0: Oh ja, ja.
1: Autocoureur,
0: ja, zeker.
1: Meervoudige Formule 1 wereldkampioen.
0: Ja, die is 28 geworden, zie ik.
1: 28?
0: Jeetje, wat een guppie, hè?
1: En die Van der Meijden, kennen we die nog? Voormalig profvoetballer.
0: Oh, ja, die heeft toch zo'n reality...
1: In de auto.
0: Ja, ja, maar hij heeft ook een reality met zijn gezin.
1: Oh ja, ook nog, ja.
0: Ja. Ja, ja.
1: Je hebt gelijk.
0: Ja.
1: Die is van 79.
0: Oké.
1: Wilfried de Jong, tv-maker, ken je die? Presentator,
0: ja, zeker,
1: schrijver.
0: Zeker.
1: Die is van 57.
0: Oké.
1: En Frank Rijkaard.
0: Ja.
1: Die is in 1962 geboren. Voetballegende, voormalige bondscoach.
0: Ja, mijn moeder was echt verliefd op hem. Ze
1: Ik
0: vond
1: zat te kijken in Amerika.
0: Mooi.
1: Het is dus echt anders. In sommige staten zijn natuurlijk hele andere temperaturen dan hier. Dus daar weten we alleen type 1. Die wij kennen, die we draaien op Blend.
0: Ah, die we draaien op Blend. Ja, ik wou zeggen, want ik heb nog wel wat andere gezien. Monica Bellucci bijvoorbeeld,
1: ja.
0: Die is 61, die ken je natuurlijk ook wel.
1: Van maar de Matrix.
0: Het broertje van Macaulay Culkin, die is 43 geworden.
1: Die andere, die Culkin,
0: ja, en,
1: die ook in Home Alone zit.
0: En Fran Drescher. Nou, die ken je toch wel?
1: Miss Fran Fine.
0: Ja, Miss Fine.
1: Manny Fine.
0: Ja. Nou, gefeliciteerd allemaal, hè?
1: Ja, stuur het dus even door. Ja. NPO Luister, dat is de app die je moet hebben op je telefoon. En dan klik je op Blend en klik je op berichtje en kan je zo doorsturen. Of je jarig bent, of dat je iemand wil feliciteren. Alles is welkom.
0: Dat is ook leuk. Ja, zeker.
1: En over type 1 gesproken, die hoor je ook op deze met Chris Brown. Kiss, kiss.
2: Yo, this is Nappy Boy Radio live with your boy T-Pain. We love rap music. Listen, we got a caller on line one. Caller, what's your problem?
3: Hello, I'm a little T-Pain.
2: How's it going?
3: Yeah. It's going good. My girl ain't doing a thing she used to do.
2: I got just what you need. Brand new Chris Brown, T-Pain. You heard it here first.

0: 5430, yeah.
1: Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je

0: Brandy en Monica met The Boy Is Mine. Een kleine baby die om de paar uur wakker wordt omdat hij honger heeft. Een schone luier nodig heeft of gewoon omdat hij niet in slaap komt. Voor kerstverse ouders kunnen de nachten behoorlijk zwaar zijn. En juist slaap is zo belangrijk, hoorden we begin deze week ook van gezondheidswetenschapper Desiree Domacassé in ons gesprek over postpartum anxiety.
1: Wat je nodig hebt enorm is slaap. En dat is natuurlijk heel lastig. Ja. Omdat je zo wakker ligt en je maakt je zorgen. Maar probeer daar echt een prioriteit van te maken. Laat je partner de nachten wat vaker doen.
2: Ja, maar hoe kom je aan die slaap als je een kleine baby hebt? En zeker als je er alleen voor staat en geen familie en vrienden hebt die 's nachts kunnen bijspringen. Sommige ouders schakelen daarom een nachtnanny in. Goedemorgen, nachtnanny en childcare-expert Coral Kornstra. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Coral, dus jij bent onder andere een nachtnanny. Dus terwijl de ouders slapen, neem jij 's nachts de zorg voor hun baby over. En hoe ziet zo'n nacht er dan voor jou uit?
3: Ja, meestal kom je rond de 1 uur of 10 bij het gezin binnen. En dan, nou, ik probeer de introductie altijd heel kort te houden, want ik wil gewoon dat die ouders gaan slapen. Ja. Ik neem de baby over en ja, meestal slapen die kleintjes toch gewoon heel veel, want ik doe het echt in de kraammeek. En om de paar uur worden ze wakker, dan maak je een voeding, ga je ze verschonen. En dan ja, wieg je ze weer in slaap en dan leg je ze weer lekker in bed. En ongeveer rond 8 uur 's ochtends ga ik dan weer weg.
2: Nou, ik ben echt een beetje in shock, want ik had een nachtnanny, dat was mijn moeder. Dus ik heb heel veel mazzel gehad. Maar inderdaad, in de kraamperiode, je bent net ouder, het is allemaal nieuw. En dan ja, als zo'n baby ja. huilt, dan, zeker als moeder zijnde, dan ga je toch wel meteen aan. Hoe zorg je er dan voor dat die ouders echt blijven slapen?
3: Nou, meestal als ouders slapen en ze weten dat ze het kunnen loslaten, dan slapen ze echt gewoon. We hebben natuurlijk ook wel eens dat er moeders zijn die het gewoon heel spannend vinden. En dan spreek ik af dat ik 1 keer in de nacht even met de kleine naar haar toe kom. Dat zij altijd weer naar ons kan komen. En in praktijk gebeurt dat gewoon heel weinig, want ze betalen gewoon ook best wel veel geld om mij een nachtje te hebben.
2: Ah ja.
3: Ja,
2: wat kost het nou eigenlijk?
0: Oeh, goede vraag.
3: Nou, ik heb dus het nannybureau, dus ik bemiddel tussen nightnanny en gezin aan huis. Dus ik vraag ongeveer €260 ex-BTW.
2: Oh.
3: En dan zitten er nog administratiekosten bij en inschrijfkosten, dus het is best wel prijzig.
2: Ja.
3: Ja, maar ja, het is wel echt wat waard om te slapen. En dat is voor 1 kindje. Voor een tweeling is het ongeveer €330 per nacht.
2: Okay.
0: Per nacht, oh ja.
2: Per nacht, ja. Maar ja, ik bedoel, er zijn natuurlijk genoeg mensen die dat niet kunnen betalen. Want natuurlijk niet iedereen heeft daar budget voor. Zou dat niet gewoon in een basisverzekering moeten worden opgenomen?
3: Ja, vind ik zeker. Dus slaap is gewoon super belangrijk. Weet je, voor kinderen en baby's is slaap belangrijk, maar voor volwassenen ook natuurlijk.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, dus nog wel een puntje voor de politiek om dit mee te nemen.
3: Zeker. Ik heb het ooit geprobeerd om met de verzekering iets te regelen, maar het kwam er gewoon niet doorheen. Want er is al te weinig geld voor kraamzorg en ja, andere zorg die gewoon ook echt nodig is.
2: Ja.
3: Dus staat zeker op mijn lijstje.
0: Ja, wat gek eigenlijk dat daar geen budget voor is.
2: Ja, hey, en ze zeggen, it takes a village to raise a child. En nou, die village, dat zie je eigenlijk toch wel dat het steeds vaker ontbreekt. Is dat ook iets wat jij steeds vaker om je heen ziet?
3: Ja, ik zie het heel veel. Ik werk heel veel ook met expats. En die hebben gewoon geen familie in de buurt. Maar ook Nederlandse gezinnen, die willen gewoon niet van... Hun familie verwacht niet dat zij moeten helpen. Of die komen op kraambezoek om even te kijken met de baby te knuffelen. En dan gaan ze eigenlijk weer weg.
2: Ja.
3: Dus die hele village mist wel echt. En ook met vrienden van gezinnen. Die ja, vinden het allemaal heel leuk om bij de baby te komen kijken. Maar no way dat ze echt gaan helpen met nachten of dagen blijven om te helpen. En voor je koken. En wat vroeger natuurlijk wel heel normaal was.
2: Ja. Zijn er ook extra diensten die jij dan bijvoorbeeld voorziet?
3: Ja, we doen ook overdag nanny en ook vakanties of bruiloften. Het is eigenlijk best wel breed.
2: Oké, okay. Oh, dat is wel fijn.
0: Ja, ik had meer... Hoe is dat begonnen? Ja, sorry dat ik je onderbreek, maar hoe is dat begonnen dat je in de nacht dacht van ik blijf gewoon en ik bied me aan voor deze nacht?
3: Ik ging een keer een kraamzorgbureau benaderen naar mij. En die zei van ja, deze vrouw heeft gewoon zo'n heftige bevalling gehad en die kan gewoon niet voor haar kindje zorgen, maar ze mag niet in het ziekenhuis blijven. Dus die vroeg van ja, kan jij een nachtje komen? Dus toen dacht ik, ja, dat is goed. Dus toen ging ik daarheen. En toen ging die vrouw eigenlijk van alles vertellen over haar bevalling. En toen dacht ik, ja, ik weet helemaal niet waar dit over gaat. Dus daarna ben ik een doula-opleiding gaan doen. Om gewoon zoveel mogelijk kennis over bevallingen ook op te doen. Om daar vrouwen nog beter te kunnen ondersteunen, ook in de kraamweek.
0: Interessant.
2: Ja, ja. Zeker. Hey, en tot slot, wat heb jij door dit werk nou geleerd waarvan je denkt... Nou, dat zouden eigenlijk alle jonge ouders moeten weten.
3: dat voor jezelf zorgen echt heel belangrijk is. Want als jij niet voor jezelf zorgt, dan kan je niet goed voor je baby zorgen.
2: Ja.
3: Dus ook zelf echt goed eten, anders kan je jezelf gewoon... Je kan je ook niet goede borstvoeding geven, want dan zit daar geen voedingsstof in.
2: Ja.
3: Dus zorg goed voor jezelf en dan kan je goed voor je kindje zorgen.
2: Nou, dankjewel Coral, Kornstra, nachtnanny en childcare expert.

0: track van zijn eerste album Justified. En daarom is het 7 voor 8 geworden. Je luistert naar de Morning Show op NPO Blend. We hadden het net even over de kinderboekenweek. Die is begonnen vanaf vandaag, loopt die tot en met 11 oktober. En prinses Margriet leest vandaag op basisschool KBS Hertog van Gerle in Apeldoorn. Leest ervoor.
1: Ah, zo leuk.
0: Dus een beetje zoals jij ook hebt gedaan eerder.
1: Ja.
0: Nou, zij vertelde even over haar favoriete kinderboeken. Over haar favoriete kinderboek.
2: Ja, wij werden Winnie de Pooh was erg in trek.
0: Winnie de Pooh was erg in trek.
1: In trek.
0: Ja, heb jij ook zo'n boek dat je nog eens bijgebleven van vroeger?
1: Ik was wel een kind dat heel veel boeken las. En vooral sprookjesboeken.
0: Oh.
1: En ik was dan lid van Listurama. Dat was dan
0: cassettebandjes.
1: Ja, met cassettebandjes. Dus dan had ik alle sprookjesboeken met de cassettebandjes. Kon ik luisteren.
0: Had je die grote rode map?
1: Die grote rode cassette.
0: Die wilde ik ook hebben.
1: Ja,
0: en dat was hartstikke duur.
1: Ja.
0: En je wilde dan ook alle bandjes, want er konden 12 bandjes in of zo?
1: Ja, dus die had ik inderdaad. Dat waren echt mijn Listurama was dat. Dus dat was heel leuk. Maar ik lees nu ook gewoon veel voor. Voor Dickie Dick. Weltrusten Dickie Dick. Of iets van Nijntje. Of er is een grote groene drol gevonden in de zoo. Ik vind Jack zo leuk. Want dan heb je zo'n drolletje waar je dan in kan knijpen.
0: Jij denkt dat je baby van bijna 1 dat leuk vindt. Ja. Jij vindt het leuk, Jasmine. You.
1: Oh, ja, ik vind het heel leuk. En jij?
0: Ben je al naar een Dickie Dick film geweest? Er rijdt eentje, hè? In de bioscoop.
1: Nee, nog niet.
0: Nee, ja, ik zit ook even te denken welke kinderboeken ik leuk vond. Van Guus Kuijer. Die had De Neushoornvogel, Gat in de Grens. Met spannende boeken.
1: Okay.
0: Neushoornvogel ging een jongetje. Die ging dan op een neushoornvogel naar Indonesië. En leerde allemaal dingen daar. En verder heb ik al heel vroeg Het Huis met de Geesten van Isabel Allende gelezen.
1: Oh.
0: Ik was ziek in Chili. En dat was het enige Nederlandse boek dat mijn moeder had.
1: Het Huis met de
0: Geesten. Super heftig.
1: Wat eng.
0: Ja, alleen maar nachtmerries opgaan. Maar wel een heel mooi boek. Dus dat herinner ik me wel in mijn kindertijd.
1: Wil je erover praten?
0: Ja, nou dat doe ik nu bij deze. Radio is mijn therapie. Goed, na de headlines van 8 uur hebben we nieuws over je, of nieuws voor je, onder andere over Chaka Khan. En eerst voor je Tony met Feels Good.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
1: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren, en als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuig over je heen krijgt, en 's morgens om 5 uur weer, dat is vreselijk.
0: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS.

0: Wegen de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
1: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder, want het is echt nodig.
0: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
3: Ja, Chaka Khan komt zo voorbij, maar nu eerst Talib Kweli en Will.i.am met Hot Thing.

0: over 8 op je woensdagochtend. Je luistert naar de Morning Show. Het leuke trouwens over dat album is ook gewoon weer op vinyl uitgebracht, hè?
1: Oh, dat vind ik zo te gek.
0: Dat alles op vinyl uitkomt.
1: En
0: mooi vinyl ook. Rood en zwart vinyl.
1: I love that.
0: Dat je het een beetje zo kan laten schitteren.
1: Ja,
0: bijna kan inlijsten.
1: Nou, dat je het ook echt kan inlijsten.
0: Ja, en het is ook mooi als het draait op je platenspeler.
1: Ja, toch dat kraakje.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, er is dus nieuws dat steeds meer jongeren dus teruggaan naar analoge dingen.
1: Ja.
0: Dus kennelijk is dat verlangen er. Dus er worden meer camera's verkocht met echt van die Fuji-rolletjes erin, weet je wel? De ouderwetse camera's.
1: Ja.
0: Dat je echt die foto's nog moet laten ontwikkelen. Dus ook meer vinylplaten. En ze zijn dus ook op zoek naar oude telefoons. Waarmee je gewoon alleen maar kan bellen.
1: De oude Nokia.
0: Ja, is toch grappig? Gewoon de tijd waar wij vandaan komen, al die ontwikkelingen meegemaakt.
1: They're just jealous.
0: En mensen willen nu weer terug naar die tijd.
1: Ja, ja.
0: En mensen die tijd niet hebben meegemaakt ook nog eens.
1: Ja, te gek hoor. Heerlijk.
0: Goed. Je hebt nieuws over Erykah Badu.
1: Ja, ja, ja, want 2026 is natuurlijk het jaar van Erykah Badu. De neo-soul-legende is momenteel op wereldtournee met haar I'm Me Ho. Tour.
0: Het is echt zo, hè?
1: En ze staat dinsdag 13 oktober in het Koninklijke Theater Carré in Amsterdam.
0: Ja, met een one-woman show.
1: Ja, en er wordt dan gezegd van, ja, wat kunnen we verwachten?
0: Ja, belangrijk om
1: expect
0: te weten.
1: Expect the unexpected.
0: Oh.
1: Het wordt een interactieve show. Nou goed, alsof dat nog niet genoeg is, heeft ze dit jaar ook nog eens een nieuw album uitgebracht. Before the World Blows. Een samenwerking met producer The Alchemist.
0: Ja.
1: En The Alchemist heeft eigenlijk alleen maar love voor haar.
2: First of all, the first couple of days, I was kind of useless.
3: What?
2: You know, when you first meet her, I was useless.
3: Okay.
2: Because when you first meet her, everybody, you know, it's
3: intimidating.
2: It was very intimidating. Yeah. And I had to work through that the first couple of days to get to know her and became friends. But once we started working, it was like, yo, she does everything. I don't think people know this. Like, her beats are insane. She basically can do everything. We produced this album together. Let's just say, I'm gonna put that out there right now. This album is produced by Erykah Badu en The Alchemist.
0: Wow. Mooie samenwerking ook, hè?
1: Gek, toch? Nou goed, over 2 weken is ze dus hier. Maar tot die tijd kun je nog lekker genieten van haar op je favoriete radiozender. Dit is Erykah Badu met Next Lifetime.

0: Flashy Waves, This Is Why The Broken You're So Paid. Biggie, de Notorious B.I.G. met Hypnotized op NPO Blend. Het is alweer 9:10. Je luistert naar de Morning Show. En eigenlijk vind ik, Jasmine, dat wij tomatenpuree in de studio hadden moeten hebben op dit moment.
1: Nou.
0: Want we gaan het hebben over de tubers tomatenpuree.
1: Ik weet hoe het smaakt, hoor. Maar ja, we hadden het er net over. Want ik keek dus gisteren naar Renze. En die begon daar ineens over. Die had dus inderdaad zo'n tube op tafel.
0: Ja.
1: En die zei dus dat Monica Geuze dat dus lekker vindt.
0: Ja, dus Monica Geuze heeft in korte tijd 100.000 views getrokken met een ongebruikelijke snacktip.
1: Ja.
0: De influencer blijkt graag tomatenpuree direct uit de tube te consumeren, tot verbazing van haar fans. En ze geloven het zelfs niet, maar Geuze ontkent dat ze in de maling dat ze mensen in de maling neemt.
1: Okay.
0: Dus zij zegt, nee, ik vind dit echt lekker.
2: Als je toch iets lekker vindt, is het gewoon echt. Ik vind het überhaupt wel satisfying om dit open te maken. Oh, als ik gewoon aan denk, dan lijkt het of ik die smaak al in mijn mond krijg. Dus het is zo lekker.
0: En als je dan nu naar de supermarkt gaat om zo'n tube te halen met tomatenpuree, dan is er grote kans dat die daar niet ligt.
1: Want
0: die is uitverkocht.
1: Ja, want ze heeft dus, nou goed, ze heeft 1,5 miljoen volgers. Ze heeft zoveel mensen geïnfluenced. Dus je ziet ook influencers die dat allemaal zijn gaan halen en hetzelfde zijn gaan doen. En de ene vindt het ook lekker en de ander smerig. Maar ik denk dan,
0: ik wist zelfs ook niet dat je dat zo, ik kook het altijd, toch?
1: Ja.
0: Dat je even een sausje maakt.
1: Ik maak mijn jus en dan doe ik even een beetje tomaten. Puree doorheen.
0: Maar dat kan dus ook zo uit de tube?
1: Ja,
0: kan het ook zo uit het blikje?
1: Ja, maar dat ik nee, ik zou dat zelf niet doen. Maar de Fane Holwijn heeft er ook nog wel een iets over te zeggen.
3: Monica kan letterlijk een scheet in een glazen pot doen. Sophia mee erop zetten. En het is sold out binnen een uur. Die mensen gaan serieus op straat lopen met eu de puf. Ja? Ik ben flabbergast. Dit is verder dan een sociaal experiment, maar dit is meer. Shara Monica, man.
0: Eu de puf.
1: Eu de puf.
0: Nieuw geurtje. Oh, wat een lekker geurtje. Wat is dat? Dat is eu de puf.
1: Dat is heel grappig.
0: De vraag van vandaag is: heb jij al tomatenpuree uit een tube opgelikt, opgeslokt?
1: Ja.
0: Heb je zo'n tube gekocht vanwege deze influencer tip? Of vind je het allemaal onzin?
1: Ja, ben je geïnfluenced?
0: Ja.
1: Ja, laat het
0: ja, misschien
1: wel
0: heb je ook wel een andere trouwens. Dat je denkt, ja, door een influencer ben ik dit gaan doen of dit gaan kopen.
1: Ja.
0: En are you happy about it? Laat het even weten via de NPO Luister app. Dus NPO Luister, daarop kan je klikken op Blend en dan een berichtje. En zo kan je ons een berichtje sturen. Dus we zijn heel benieuwd. Heb je deze trend of een andere trend al opgepikt?
1: Ja.
0: Vanwege een influencer zoals Monica Geuze?
1: Ja.
0: Stuur het even door via de NPO Luister app. Zometeen in de show So Sick van Nio. En dit is Chance van Westhaven en Ebony Winter.

0: buien met kans op onweer.
1: Oh, ja. Heftig.
0: Willip Donderbos.
1: Als je wat meer over mij wil weten, dan is er een podcast die Misha heet van Radio 1. Daarin ben ik geïnterviewd en dan staat er Reinoud van Gent, want dat is mijn echte naam, tussen haakjes Cuba. Mijn vriendin heeft me verlaten voor haar trainer.
0: Nee, ja, is dat de kop?
1: Dat is de kop geworden inderdaad.
0: Shit.
1: Maar ik mocht één plaat uitkiezen en toen koos ik dus So Sick van Nio.
0: Echt?
1: Ja, het moest een plaat zijn die iets bij je losmaakt. Het mooie van So Sick is natuurlijk dat en die radiogeluiden zitten erin.
0: Mm-hmm.
1: Uit de tijd dat je nog echt aan zo'n draaiknop moest draaien.
0: Ja.
1: Om zeg maar de juiste zender te vinden.
0: Ja.
1: Het is een van de eerste hits van Nio. Het is een doorbraaksingle eigenlijk ook wel. Ik heb Nio mogen aankondigen onlangs. Samen met Ekan mocht ik hem aankondigen in België, in Brussel.
0: Mm-hmm.
1: Tijdens hun gezamenlijk concert.
0: Ja.
1: Dus ik had gewoon veel te vertellen over die plaat. Dus ik dacht, ja, dat is een goeie. Maar het is eigenlijk, daardoor klinkt het een beetje als een droevige podcast. Zo van, oh ja, mijn vriendin heeft me verlaten. En ik mis Chili zo. En Zuid-Amerika. En nou ja, dus zo. Maar dit, goed, het is wel leuk om te luisteren. Dus mocht je wat meer willen weten over mij. Hij heet al Redouan, want Redouan presenteerde het. Die viel even in voor Misha. Maar als je de podcast zoekt, kan je hem ook vinden onder Misha met een uitroepteken. En dan mijn echte naam Reinoud van Gent. Weet je wat meer over mij. Wat meer over Monica Geuze zijn we net te weten gekomen. Want die drinkt zo de tomatenpuree uit de tube. Daardoor zijn die tubes niet aan te slepen.
0: Ja.
1: Iedereen ze heeft lekker geïnfluenced.
0: Ja, door Monica. En zijn de schappen leeg. En de reactie, we hadden net zoiets van, ja, ben je ook geïnfluenced door Monica? En heb je zoiets van, oh, dat ga ik nu ook uitproberen. De Vina zegt, nou, ik vind het gewoon heel irritant, want ik kook dagelijks ermee.
1: Oh, dus het is niet in de schappen te vinden en je hebt het nodig.
0: Ja, dankjewel,
1: voor de pasta gewoon.
0: Monica.
1: Ja.
0: Ja, nu kan ik niet koken. En Wilma zegt, ik ben absoluut niet geïnfluenced. Wat een enorme onzin allemaal.
1: Ik dacht daar nog even aan, Jasmine. Wij kunnen natuurlijk ook influencen.
0: Oh ja?
1: En we hebben bijvoorbeeld onze collega van Bridge the Gap, Howard Komproe. Die heeft de komproevensaus.
0: Ja.
1: Nou, dat zijn pittige sauces.
0: Ja.
1: Three hot sauces. Dus die moet je niet zo uit de pot opdrinken. Dus dat gaan we niet vertellen.
0: Nee.
1: Maar ze zijn wel lekker.
0: Ja.
1: Dus dan hebben we ook even geïnfluenced. Komproeven, de sauzen van Howard Komproe.
0: Ja.
1: En ik dacht nog aan de koekjes van Tante S.
0: Oh,
1: Jurgen
0: ja.
1: Rijman heeft met Tante S.
0: Van die Mazena-koekjes.
1: Ja, inderdaad. Ja. Hoe heeten ze ook alweer? De boterbiesjes.
0: Oh, de boterbiesjes.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Nou, hebben we ook even ons best gedaan.
0: Ja, precies.
1: Jean-Paul en Alexis Jordan hoor je in de Morning Show met Got the Love.

0: heeft platen gemaakt die goed zijn voor de gemeenschap, maar soms was hij ook een beetje een player. Zie je ook in de videoclip en hoor je ook op deze track van I Get Around op NPO Blend. Wake up call. In het afgelopen weekend ging op het Nederlandse filmfestival de documentaire Birgit Lewis, de kinderen van de Emma-straat, in première. We kennen Birgit Lewis natuurlijk van die enorme stem, maar in de film gaat het juist over de familie achter die stem.
1: Ja, en samen met haar tweelingbroer Elvin reist ze naar Suriname en Guyana, de landen waar hun familie vandaan komt, op zoek naar hun muzikale wortels. Een verhaal over muziek, maar vooral ook over familie, veerkracht en wat je van huis uit meekrijgt. En aan de telefoon één van de hoofdpersonen uit de film, muzikant en tweelingbroer Elvin Lewis.
2: Hello.
1: Goedemorgen. Morning. Hello. Hey, je zit in de auto.
2: Ja, klopt. Ja, ik ben onderweg.
1: Je bent onderweg. Hey. Ja. Hey, hoe bijzonder is het nou om jullie familie zo geportretteerd te zien?
2: Ja, heel bijzonder. Het is eigenlijk een soort cadeautje van een legacy die we niet zo voor ogen hadden gezien nog. En nu het op beeld is, dan is het zo evident en duidelijk wat eigenlijk de journey van onze ouders met ons heeft gedaan. En dat is heel mooi.
1: Ja, want hoe is dat tot stand gekomen dan?
2: Ik denk Birgit is benaderd door iemand, ik weet even zijn naam niet meer. En daar heeft ze haar verhaal verteld. En die vond het zo interessant dat het weer bij de regisseur terecht kwam en de producent. En die hebben gewoon gedacht van, we gaan hier gewoon iets van maken. Ja, en dat is gebeurd. Dat is heel mooi.
0: Een ontroerend moment in het theater in Utrecht. Emmy Award winnaar regisseur Ruth B. Kaboli stond op het podium. Ja. En die stond stil bij de familieleden die er niet meer zijn.
2: Ja, dat was heel onroerend. Toen moest ik ook wel een traantje laten, want ik had het niet verwacht. Ah. En hij heeft de hele zaal de naam van mijn moeder en mijn vader en mijn broer opgenoemd, mijn overleden broer. Ja. En dat was eigenlijk, dat was wel echt icing on the cake, maar ook heel mooi, emotioneel en ontroerend.
0: En die hele zaal noemde de namen dus?
2: Ja, dat was wel even heavy. Dat heb ik nooit zo meegemaakt, zeg maar. Maar dat was wel mooi. Dat was echt heel mooi.
1: Een mooie legacy. Ja. Hey, ja, en voor de film is zelfs jullie woonkamer nagebouwd. De woonkamer van jullie huis in Amsterdam. Hoe was dat?
2: Ja, dat was ook surreal. Kijk, wij zijn opgegroeid in Amsterdam-Zuid. Uh-huh. Als één, bijna daar waren maar nog één zwarte gezin was daar. Voor de rest waren wij de enige. En we woonden eigenlijk in een best wel groot huis, veel kamers. Ja. En mijn vader had het omgebouwd tot iets wat nog niet in die tijd gezien was. Met een bar en uit de muur doorbroken en allemaal. Ja, dat was heel mooi. En om dat te zien op de set weer. En wij als gezin, zeg maar, mijn vier broers en zussen bij elkaar. Ja, dan is dat gewoon een ervaring die je weer terugbrengt. En waar je weer heel veel gevoelens bij krijgt.
0: Ja. Ja, je kent je eigen familie natuurlijk door en door. Ontdekte je tijdens die reis naar Suriname en Guyana iets waarvan je dacht van, oeh, dit wist ik nog niet. Of juist, oeh, dit past echt bij ons.
2: Nee, je weet alles eigenlijk van je familie. Het enige, dat zei mijn broer ook, Dylan, die zei iets en dat is echt waar. Kijk, wij zijn met z'n zes opgegroeid en wij hebben eigenlijk allemaal ons eigen verhaal. Dus de relatie tot onze ouders is voor elk kind anders. En als je dan iemand, een van onze broers zussen, daarover hoort praten, ja, dan is dat wel leuk om te horen. Dan denk ik van, dus zo zag jij dat. Bijvoorbeeld Birgit, die had een moeilijke start toen wij geboren werden. Ja. En die heeft best wel een aantal operaties gehad om te overleven, om het zo te zeggen. Mm. En dan, zij zegt daar heel iets moois over, dat ze als ze in het ziekenhuis lag, het enige wat zij nog heel goed kan herinneren als vierjarige, is dat ze heel eenzaam was. Oh. Ja, en dat zie je als kleinkind. Wat ik meemaak is van, mijn zus is weg. Ja. En waar is ze nou? Ja. Of ze krijgt heel veel aandacht omdat ze ziek is en what's up. Ja, maar ze heeft ook haar eigen verhaal. En dat zijn mooie dingen om te horen natuurlijk.
1: Dat besef je natuurlijk niet. Als je jullie natuurlijk op podium ziet shinen en zo. Dat er toch heel veel daarachter zit. En zo mooi is ook is dat dat in jullie familie, want jullie zijn een super creatieve en muzikale familie, dat het dan dat jullie het zo ver hebben geschopt. Hey, met welk gevoel hoop je dat kijker achterblijft na het kijken van die film?
2: Ja, ik hoop dat de kijker achterblijft met het gevoel van familie, hoe belangrijk dat is. We hebben allemaal familie en het gaat niet altijd van een leien dak, maar het fundament van familie en community is super belangrijk en dat komt in deze film denk ik wel naar voren. Doorzettingskracht, familiegevoel en hoe je op elkaar kan bouwen en hoe je van daaruit je eigen dromen en ambities waar kan maken.
0: De film heet dus Birgit Lewis, de kinderen van de Emma-straat. We moeten even wachten, ja, hè, voordat we hem kunnen zien.
2: Ja, ja, heel jammer, want nu is het zo mooi warm alles. Maar 28 december komt hij op NPO, Uur van de Wolf. En het is ook een mooie kersttijd. En ik denk dat heel veel mensen, als ze naar kijken, zich kunnen herkennen in dit verhaal. Want het gaat over familie, immigratie, van ergens iets, van niets iets opbouwen. En daar kracht uit putten, ja. Mm.
1: Dankjewel, Elvis Lewis. We gaan het zeker bekijken.
2: Yes, nou, top.
1: Hey, safe trip, hè.
2: Ja, dankjewel. Okay.

0: Van Ice Cube en ja, it wasn't a good day. The day is about to start. Hij is net begonnen natuurlijk. Maar het is wel een bijzondere dag. Want de meeste mensen in Nederland zijn op deze dag jarig. 44.000 mensen mogen vandaag kaarsjes uitblazen. Ja. Normaal zijn dat 41.000. Dus dit is een bijzondere dag. Op een of andere manier hebben we allemaal uitgerekend dat onze baby's moeten geboren worden op 30 september.
1: Maar ja, dat is toch vaak zo, hè? Mensen waren druk. De snuggle seasons. Het is
0: dat
1: koud.
0: Is het.
1: Hè? Ja. Ja, dan zoek je toch iets meer warmte.
0: December, januari, ja. Dan worden ze gemaakt, die baby's.
1: Ja, precies.
0: Dan ben je binnen.
1: En 9 maanden later.
0: Tada! Hey, het is alweer bijna tijd voor de Powerpokkel! En wat is dat ook alweer?
1: Ja, dit keer liedjes over vriendschap, maar dan in de breedste zin van het woord.
0: Ah.
1: Dat kan een ode zijn aan je beste vriend of vriendin. Maar het kan ook zijn dat je toch beef hebt gehad of zo met je vriendin. Dat je echt denkt, girl, no. Of, maar... Dat kan. Dat kan gewoon.
0: Ja.
1: Ja, welke track komt er dan bij jou naar boven? Dat je denkt, oh, als ik over mijn vriendschappen denk... dan is dit echt de track die je moet laten horen. Maandag hadden we Music Soulchild met Just Friends. En gisteren was het 50 Cent met Best Friend.
0: Ook een goeie. Ja. Ja, er zijn zoveel platen met friend in de titel. Maar het hoeft dus niet per se in de titel te zitten. Hè? Gewoon als het maar gewoon met vriendschap te maken heeft.
1: Let you down, yeah.
0: Ja, zing jij het even voor?
1: Ja, ja. Dat was mijn...
0: Het is wel goed dat je dat doet. Ja, TLC bedoelde je dan.
1: Ja.
0: Eentje. Nee, je kan dus de platen insturen via de NPO Luister-app. Klik op Blend en klik op berichtje. En laat even weten welke platen jij over vriendschap wil horen.
1: Ja, of speciaal voor een buddy, je beste mattie. Kan ook, hè?
0: Ja,
1: dus
0: zeggen,
1: speciaal voor jou, deze
0: man. Sommige
1: vrienden
0: zijn ook echt als familie, toch?
1: Ja, absoluut. Ik heb echt mijn beste vriendinnetje, gewoon mijn zus.
0: Is gewoon je zus?
1: Ja, is gewoon mijn zus.
0: Ja, dat bedoel ik. Hoe heet die ook alweer?
1: Er zijn er een paar.
0: Oh, ja, dat is wel gevaarlijk, hè?
1: Ja,
0: als je dan zegt, dat is die, en dan krijg je een belletje van de ander. Van, ik dacht
1: what
0: dat ik
1: about
0: was.
1: Me?
0: En dat op deze leeftijd nog?
1: Ja.
0: Ook.
1: Ja, ik heb nog echt wel...
0: snapte je het, dat mensen boos werden? Nee, ik ben je beste vriend.
1: Oh, zo bedoel. Nee, ik bedoel meer van, ik heb nog wel een select groepje mensen die ik familie kan noemen.
0: Oh ja?
1: Zeker.
0: Ja, ik weet één naam misschien weer te binnen. Elvira?
1: Nee.
0: Nee?
1: Je bedoelt Leonora.
0: Wauw. The Weeknd nu met Starboy.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
1: We hebben nu twee keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen, want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
0: VVMC heeft een brandbrief geschreven. De bond roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
2: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that is now.
0: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
4: Oh, wat lekker. Een herfst met heel veel zon en lekkere muziek op je radio. Zoals deze van John Legend, She Don't Have to Know.

0: Touch met Touch Me There op NPO Blend.
1: The Morning Show, Cuba en Jasmine.
0: En daarom is het 9:10 geworden op je woensdagochtend. De week is weer doormidden. En het is de dag waarop de meeste mensen in Nederland...
2: Jarig zijn! Happy birthday! Gefeliciteerd! Je weet wanneer je ouders busy waren.
0: En wie zijn er ook alweer jarig in Nederland, Jasmine?
2: Max Verstappen is 28 jaar geworden.
0: Ja, het is dus in andere landen niet zo. Hè. Het is echt in Nederland dat zoveel mensen jarig zijn. Dus dat is wel bijzonder. Max Verstappen inderdaad, Wilfried de Jong, Andy van der Meijden en Frank Rijkaard vieren allemaal hun verjaardag op 30 september 2026.
2: Gefeliciteerd!
0: Power Pokoe. En het is weer tijd voor de Power Pokoe. Een track waar je energie van krijgt. En deze week gaat het over vriendschap.
2: Vriendschap in de breedste zin van het woord. Een ode aan je beste vriend of vriendin. Of het mag ook shade zijn naar je vrienden. Dat je denkt, I'm done with you.
0: Breakups en make-ups.
2: Yes, exactly. Want het is een relatie, hè, die je aangaat met elkaar. We krijgen reacties van onder andere Damon. Die zegt Lil Jon en de East Side Boys. Lovers and Friends.
0: Lovers and Friends.
2: Kiara zegt TLC met What About Your Friends.
0: Ja, die zong jij net
2: ook. Ja, dankjewel, Kiara. John, die komt met een hele grappige. The Spice Girls, Wannabe. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Ik snap het wel. Ik kom niet alleen, ik kom met de package. En Naomi, Destiny Child, mijn girl. Ja, je weet toch dat ze zongen voor Kelly.
0: You're my girl, I'm your girl.
2: Exactly, in die toxic relatie, ga eruit. Wij zijn er voor jou.
0: En dan hebben we Humphrey aan de lijn. Good morning.
3: Hey, goedemorgen Cuba. Ja, ik moest meteen aan Biz Markie denken. Want je had het over vrienden. En dat nummer kwam eigenlijk in me op.
0: Wauw, ja, want dat is een track die Just a Friend heet. Maar het is wel een plaat van een tijdje geleden, zeg maar.
3: Ja, ik weet niet de juiste datum, maar het is wel een tijdje geleden, ja, dat klopt.
0: Maar weet je nog dat je hem hoorde destijds?
3: Nou, ik had die plaat toen gekocht, daar hoorde ik hem.
2: De plaat, vinyl.
3: Ja, vinyl. Dat geeft wel een beetje mijn leeftijd weg, denk ik.
2: No worries, we got you. Hey, en Humphrey, als je zoiets hebt van, oké, aan welke vriend of vriendin denk je dan?
3: Oh jeetje, die is lastig. Nou, ik denk eerder aan mijn DJ-vriend. Die ik al een tijdje niet heb gesproken en sinds kort weer contact mee heb. Daar denk ik dan aan. Oh. Dat is een beetje het tijdperk dat we samen draaiden.
2: Oh, zo leuk.
0: We need you to name names.
2: Ja, yeah. Drop names.
0: What's his name?
3: Oh, sorry, moest ik nog wat zeggen?
2: Ja, we zitten te wachten op de reveal. Hoe heette die vriend?
3: Oh, die vriend heet Joris.
2: Joris.
3: Ja.
2: Kijk. Shout-out naar Joris.
3: Shout-out, ja, inderdaad.
0: En je zegt DJ-vriend, want jullie draaien allebei?
3: Nou, ik heb gedraaid. En afgelopen weekend heeft weer voor het eerst gedraaid sinds 25 jaar.
0: Oh, cool.
3: Daar komt het ook een beetje door.
0: Ja, ja, waar was je? Op welk feestje?
3: Ik was in Alkmaar en het was Crosstown Murals. Dat was een graffiti event.
0: Oh. Wauw, en met vinyl dan?
3: Ja, we draaiden met vinyl.
0: Keihard.
2: Cool. Ja, dat vind ik wel echt DJ'en. Als je dat kan, vinyl. Ja, en hoe doe je dan ook scratchen zo? Dat.
3: Nou, dat heb ik ben ik een beetje verleerd sinds die 25 jaar.
0: Voor het zonde van je plaat, hè?
2: Ja, zo ja.
0: En die krassen.
2: Ja. Hey Humphrey, ja, supercool. Nou, ik zou zeggen, kondig je track dan maar eens even aan. Jouw power pokoe. Ja.
3: Mijn powerpoko van vandaag is Bismarcky met Just a Friend.
4: Have you ever met a girl that you tried to date? But a year to make love, she wanted you to wait.

0: Op NPO Blend. Wat zegt ze nou ook alweer met die chipmunk stemmetjes?
1: Yo, waarom ga jij niet auditie doen voor de nieuwe Bert of Ernie?
0: Ik dacht dat alle radio-dj's inderdaad
1: auditie gaan doen.
0: Ja.
1: Ik moest meteen aan jou denken.
0: Ja, ik had het wel graag willen doen, maar ik denk dan... oh ja, als iedereen aan het solliciteren is, dan kom ik er nooit doorheen.
1: Dat weet je niet.
0: Ja, je weet het niet, hè?
1: Als je het niet probeert.
0: Maar doe je eens je beste Bert of je beste Ernie?
1: Ja, die kan ik dus echt niet.
2: Hallo Bert. Hey Bert. Gaan we met het eentje spelen, Bert?
0: Nee, dat is Ernie dan.
1: Oké. Okay.
0: En dan Bert.
3: Nou, Ernie, ik weet niet of ik zin heb om met het eentje te spelen, hoor.
1: Nou, ik zie het jou gewoon doen.
0: Ja, zou zomaar kunnen, hè?
1: Ja.
0: Ja, zou wel leuk zijn.
1: Ik zou hem opgeven als jou was. Oké, goed. Even dat er zijn.
0: Even ander nieuws. Ja. De 24-jarige Pepijn van der S uit Amsterdam werd eerder deze maand opgepakt op verdenking van deelname aan Shiny Hunters. Dat is het hackerscollectief dat onder meer bekend is van die grootschalige aanval op Odido, waarbij in februari al onze gegevens werden gestolen. Vandaag maakte de politie ook bekend dat diezelfde van der S, die Pepijn van der S, die wordt verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. En de FBI waarschuwt de andere leden van Shiny Hunters dat ze hen op het spoor zijn.
4: To the remaining members of Shiny Hunters, you've heard about the arrest of your colleague. We're confident you've seen or heard things in recent days that the public has not. You know how to find us and we know how to find you. I suggest you reach out first while the choice is still yours.
0: While the choice is still yours.
1: Ja, nou ja, het schijnt dus dat Van der S wel alles heeft bekend. Maar zijn advocaat zegt ook van ja, hij heeft een hele rotjeugd gehad. Is als kind vaak verhuisd, in contact geweest met jeugdzorg. Weinig vrienden, ging op vroege leeftijd al hacken. En hij dealt met zijn thuissituatie door obsessief te kloten met zijn computer. Dus hij zegt, er is al lange tijd niet dat er mensen, echte mensen achter het beeldscherm zaten. Dat is wat Van der S dan had. Dat was gewoon voor hem, ja, afleiding, denk ik.
0: Ja.
1: Ja, heftig.
0: Maar wat een heftig verhaal. Ook met het aanzetten tot moord.
1: Ja.
0: Oh my god.
1: Ja, dat is wel heel heftig. Maar,
0: uitlokken van 2 moorden, zeggen ze, in het buitenland.
1: Ja. Hij zit nu op een aparte afdeling. Het penitentiaire psychiatrisch centrum. En volgens de advocaat vermijdt de jongeman oogcontact en is hij heel erg schrikachtig.
0: Mm.
1: Ja. Heftig. Maar de FBI heeft dus inderdaad ook de andere mensen gewaarschuwd. Hè, van we know who you are.
0: Het is wel een beetje wat ze zeggen dan van ja, als je je meldt dan komt alles goed. Dat is natuurlijk niet waar. Toch?
1: Nee.
0: De mensen belanden gewoon in de cel. Dus
1: ja.
0: Ik weet niet of er een shiny hunter is die zich zou willen melden. Op het dark web zeggen de shiny hunters trouwens dat ze helemaal niet gaan stoppen.
1: Oh.
0: Dat het gewoon allemaal verder gaat. Want ze toggelen natuurlijk geld af van bedrijven. Dus die hack bij Odido.
1: Ja.
0: Daarvan zeiden ze tegen Odido: we hebben al deze gegevens. Als je ons betaalt, dan belanden ze niet op straat.
1: Ja. Ja.
0: En toen zei Odido, ja, we gaan niet betalen. En nou, nu zijn onze gegevens overal te vinden.
1: Ja, ik vind het heftig. Want je denkt toch dat je beschermd bent en dat al je gegevens wel bewaard worden, goed bewaard worden. Maar dan word je toch ineens gebeld of afgeperst. Dus wat zou jij dan een goede straf vinden voor zo'n jongen?
0: Ja, wat zou een goede straf zijn? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, gewoon gevangenisstraf en misschien moeten ze hem gewoon gebruiken om
1: de
0: op een juiste
1: te
0: manier
1: pakken.
0: Te hacken, toch?
1: Oh,
0: van omdraaien.
1: Oh zo, ja. Ik dacht nog meer om de rest ook op te pakken. Hij is natuurlijk een pion. Er zijn meerdere.
2: Dat is een goed idee, Bert.
1: Oké, Ernie.
3: Ja, Ernie, dan gaan we dat even doen.

0: B2K zich af. Dit is Mileage van de groep.
1: Yo, ik hoor ineens Annie, are you okay?
0: Ja, zit de invloed van Michael Jackson in.
1: Ja, ineens kreeg ik hem, ja.
0: Ja!
1: Ja, er is vanochtend veel zon. De temperatuur is 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer.
0: Leuk om te melden, het is de laatste dag van de maand. Gisteren was het de 29ste.
1: Ja.
0: 29 september 2026 is de warmste 29 september ooit gemeten.
1: Zo.
0: Het was 28,6 graden gisteren.
1: Wauw, ja, het was wel echt snikkenheet.
0: Ja, ik vind dat lekker.
1: Ja,
0: jij
1: ik
0: niet?
1: Ook, zeker.
0: Of te warm?
1: Nee, maar ik was mijn middagdutje aan het doen.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Siesta.
1: Heerlijk. Caribbean Classic.
0: Ja, ik zou bijna zeggen over siesta's gesproken. Maar in Colombia doe je die niet echt, siesta. Nee.
1: Oh.
0: Tenminste, ik niet. Ik ken ook niet echt vrienden. In Spanje is het echt een ding.
1: Ja, nou, op Curaçao was dat ook een ding, hoor. Gingen de winkels gewoon dicht.
0: Oh ja.
1: Ja, de hoogste stand van de zon. Tussen 1 en 4. Nou, dan wil je niet buiten zijn. Dan ga je gewoon lekker even slapen.
0: Nee, je doet wel rustig aan, maar... Ja. Ja, niet altijd een slaapje.
1: Okay.
0: Anyways, Maluma komt natuurlijk uit Colombia. En die man is niet aan het toeren. En daar is een goede reden voor. Hij is weer vader geworden. Dit is de naam van zijn zoontje.
2: Se llama Orion Londoño Gómez.
0: Oh. Orion Londoño Gómez.
1: Oh, Londoño.
0: En Orion is dan vernoemd naar Orion, zeg maar het sterrenbeeld.
1: Okay.
0: De jager wordt het ook wel genoemd.
1: Ja.
0: Het zijn voornamelijk 3 sterren op een rij. Want kennelijk is dat nu goed zichtbaar.
1: Okay.
0: Zijn vorige kind, zijn dochter, die is geboren op 9 maart 2024. Dit zoontje trouwens op 14 september dit jaar. Die heet Paris Londoño Gómez. En die heet dus Parijs, omdat ze gemaakt is in Parijs. En mijn moeder zei dat vroeger altijd tegen me. Ja, jij bent gemaakt in Spanje. Ik vond dat zo KUT om te horen. Toch, want je wilt toch helemaal niet weten waar je gemaakt bent? En dan heeft dat kind gewoon de naam gekregen van... we zaten in een hotel naast de Eiffeltoren
1: Ja.
0: En 9 maanden later was jij hier.
1: Er zijn nog meerdere artiesten die dat doen. Victoria Beckham, die hebben een kind Brooklyn. Ja, daar is ook van bekend dat hij in Brooklyn is verwekt.
0: Oh my
1: ja.
0: god. Ouders, doe dit alsjeblieft niet.
1: Ja,
0: trauma
1: dus
0: voor je
1: Spanje,
0: kind.
1: Spanje, maar je moeder heeft niet gezegd welke plaats.
0: Nee.
1: Dus jij zou Espanja heten.
0: Barcelona Espanja. Van Gent. Nee, dat is gelukkig is me dat bespaard gebleven.
1: Okay.
0: Goed, Maluma heeft ook een mooi liedje gemaakt over vaderschap. Dus we dachten, laten we die dan draaien als Caribbean Classic van vandaag. Hij heet Procura.

0: van het album dat misschien wel het beste album is dat ooit gemaakt is. The Miseducation of Lauryn Hill. Ja. Volgens Apple Music wel.
1: En Lauryn Hill was te zien een tijdje geleden tijdens de New York Fashion Week.
0: Ja.
1: Was er dus een catwalk van het merk Kid Super. En dan kwam ze met Wyclef Jean. En Lauryn Hill was daar als verrassing. Dus het publiek ging helemaal stuk. Het was echt te gek om te zien. Ze zag er fantastisch uit. En zo grappig is, als je het filmpje ziet... je ziet een man in het publiek met iets van 5 telefoons vast... Ja. Als een soort van waaier.
0: Oh! Waarom dan? Om het allemaal te filmen?
1: Om het allemaal vast te houden op één hand, denk ik. En als een soort van waaier. Nou, was hij het allemaal te filmen. Het zag er heel leuk uit.
0: Gisteren is een nieuw boek verschenen van deze man.
2: No.
3: Who are you?
2: Who is my man? Happy birthday, asshole.
4: It's over.
3: Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off! You don't just kill a guy like that!
2: I just did.
0: I just did. Zegt natuurlijk Sylvester Stallone, onder meer bekend van de rollen als Rocky en Rambo. Het nieuwe boek dat gisteren verscheen heet The Steps, a memoir van Sylvester Stallone. Hij wordt daar dus heel veel over geïnterviewd.
1: Ja,
0: we moeten natuurlijk een beetje promo doen voor dat boek. En het schijnt echt allemaal verhalen te vertellen die we nog niet wisten. Droevige verhalen ook, verliezen van familieleden, hoe zwaar het was om op te groeien voor hem. Hoe hij een risico nam met de film Rocky, want ze zeiden tegen hem van nou, een leuk script, maar we willen jou er niet in hebben, dus we geven je miljoenen als je er niet in acteert. Oh. En toen zei hij, nee, ik moet erin schitteren.
1: Oh, wow.
0: Ook al ben ik een onbekende acteur.
1: Ja.
0: En laatst in een interview werd hem gevraagd van, wat zijn nou de misstappen die je hebt gemaakt in je leven? Want je hebt het over de steps. What are the missteps?
2: There's a few things that I truly regret, like not meeting certain people like Charlie Chaplin or Elvis, and I was invited and I was too shy.
1: Wow.
2: I was too shy to meet Elvis, can you imagine?
0: Ja, dus,
1: can you imagine?
0: Elvis Presley wilde hem ontmoeten.
1: Ja.
0: Hij is fan.
1: Ja.
0: Of was fan, want Elvis is er niet meer. Hij durfde dus gewoon niet.
2: 1976, when Rocky came out, he invited me to Tennessee to his home. And to go to a local theater and watch Rocky with him alone. And so I go, when opportunity like this, even though you may have a head cold, go. I don't care if you're not feeling well, go.
1: Ongelooflijk. En dat heeft hij gewoon niet gedaan.
0: Nee!
1: Ongelooflijk. Ja, crazy. Dat is toch te gek dat je dan met Elvis Presley, die dan zo fan is van jou,
0: ja,
1: en dan de film wil kijken met jou.
0: Met jou?
1: Nou.
0: Gewoon met z'n tweetjes.
1: Maar dan gewoon te verlegen zijn. Ja. Dat is toch crazy?
0: Zo grappig, hè?
1: Sly, hoe dan?
0: Sly Stone, die inmiddels in de 80 is. Sylvester Stallone is inmiddels een 80-plusser.
1: Nou, ik moet zeggen, die tunes die je net wel liet horen, dat zijn wel gewoon die tunes die je opzet als je gaat sporten, toch?
0: Ja.
1: Of als je gaat boksen, dan voel je toch wel even zo Rocky.
0: Rocky!
1: Ja, toch? Ja.
0: En die Eye of the Tiger. Ding,
1: heerlijk.
0: Ding, ding. Lekker. Lekkere muziek ook op je radio. Dit is Anthony Hamilton met Mama New Love.

0: Want het stond op zijn backstage mixtape, waar hij lekker doorheen schreeuwde, wat hij dus ook doet op deze plaat. Toen realiseerden we ons voor het eerst dat het irritant is dat DJ's door platen heen schreeuwen.
1: Oh ja?
2: Ja.
0: Zegt de radio DJ.
2: Vond ik wel altijd. Een cassettebandje klaar en dacht ik, stop met praten.
0: Ja. Ja.
2: Ah, is weer begonnen. Ja, oké, dat staat er dan op. Je wilt toch je eigen mixtape maken?
1: Ja.
0: Goedemorgen, nee. Jamie.
1: Goedemorgen, als je inderdaad via de radio liedjes wilde opnemen.
2: Ja.
1: Ja, dan had je een probleem vroeger.
2: Had je echt, nou, op Curaçao helemaal.
1: Ja, dat nog steeds, toch?
2: Ja, nog steeds, ja.
1: Ik geniet er altijd wel van als ik van die fragmenten zie
2: it.
1: Van ochtendshows van, maar ook op Bonaire en zo. Ja. Gewoon echt, de passie die daarin zit is wel krankzinnig,
2: ja,
1: hè?
2: Dat is gezellig,
1: alsof
2: ja.
1: je zeg maar zaterdagavond in de club staat.
2: Ja,
1: zo
2: ja.
1: zit die DJ daar goedemorgen te zeggen.
2: Precies.
1: Ja, dat is toch heerlijk.
2: Ja, dat kan je hier niet doen, hè?
0: Nee, je bent op zoek naar grote hits van LL Cool J.
1: Oeh. Ja, zeker. I Need Love hebben we toegevoegd als eerste.
2: Ladies wat, Love James.
1: Ja, wat toch wel een beetje de eerste hip-hop ballad of zo was, denk ik. 87, geloof ik. Gisteren vernamen nam toegevoegd.
2: Oeh,
0: lekker
1: voor de balans.
2: Ja.
1: We hebben nog 3 posities openstaan, dus kom maar door met de essentials van deze hip-hop legend.
0: Dat kan via de NPO Luister-app. Klik op Blend en klik op berichtje. Wij kijken uit naar vrijdag, want dan start de verkoop voor de kaarten voor Crack David. Om 9 uur gaat het los. Het concert is op 12 mei. En dan gaat dus die Crack David met zijn Born to Do It, zijn eerste cd, gaat hij weer toeren. Dus alle liedjes die we van vroeger kennen, Fill Me In, 7 Days, gaat hij weer allemaal live doen.
2: Ga je weer even terug in de tijd.
0: He? Op 12 mei in Avals Live in Amsterdam.
1: Ja.
2: Ja.
1: Altijd jammer toch, als grote artiesten komen en dan alleen liedjes van hun laatste album doen, wat dan niet zo goed was.
2: Nee,
1: weet je wel.
2: Nee. Dit wordt wel een hit, denk ik.
1: Het wordt wel
2: een
1: leuke trip down memory lane.
2: Zeker.
0: Ja. Ja, hebben jullie favorieten van het album Born to Do It?
2: Ik zou zeggen, 7 Days is altijd wel
1: Seven
2: lekker.
1: Days vind ik ook gewoon, is cliché misschien, maar.
2: Ja, is wel toch degene. Even denken wat nog meer. Ja.
0: Nee, 7 Days is een hele goede.
2: Ja, is dat een goede?
0: Ja, dankjewel voor deze tip, Jasmine.
2: Okay.
0: Nou, wat zeggen we ook alweer als we gedag zeggen?
2: Ja, ajo, hè.
0: En lekker luisteren naar Jamie's Jam zometeen tussen 10 en 1.
1: Ja, ajo, hè.
0: Crack David nu op je favoriete radiozender NPO Blend met 7 Days.

0: and soul. Blend. 10 uur.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, waarna werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog 2 verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28

0: 20 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekker veel liefde in Jamie's Jams vandaag. Met zometeen ook een tv-tip voor iedereen die graag kijkt naar mensen die verliefd op elkaar worden. Eerst de allerbeste van Beyoncé en Jay-Z.

echt voor de peoples die van reality TV houden. Want, en dan het liefst zo lekker zoetsappig allemaal. Tikkeltje drama, dat kan ik zelf ook waarderen, moet ik zeggen. Maar het is 30 september vandaag. Dus Love is Blind Nederland begint vandaag op Netflix. Ik weet niet, ken je Love is Blind? Het is allemaal kleine huiskamertjes tegenover elkaar gevuld met mensen die dan met elkaar kunnen praten. En ja, op een manier zonder elkaar te zien, hè, gesprekken kunnen voeren met elkaar. Ja, en dan verliefd worden op de ander. En ook een belangrijk detail, ze kunnen elkaar uiteindelijk ten huwelijk gaan vragen. En dan gaan ze met elkaar door. Nou, daar moet je dan even doorheen. Maar er komt een moment dat ze elkaar gaan zien. En vanaf dat moment wordt het natuurlijk spannend. Want dan, ja, dan ga ik er ook even goed voor zitten. Dus ja, wat doe je dan als iemand qua uiterlijk toch een beetje tegenvalt? En er is nog een fantastisch moment. En dat is het moment dat die hele groep elkaar gaat ontmoeten. Want dan zie je dus ook mensen waar je wel mee gesproken hebt, maar waar je niet voor gekozen hebt. En ja, misschien twijfelde je wel een beetje en ziet die andere er toch een stuk aantrekkelijker uit. Nou, dat is alle ingrediënten zijn daar voor een heel sappig seizoen. Ik weet niet hoe dit in Nederland zal zijn, maar vandaag kun je dus checken op het Netflix. Ik moest er even aan denken tijdens My Love is the Shit. Love is Blind heet het. Goed, gisteren was ik reisgids. Vandaag deel ik tv-tips. Wat zullen we morgen doen? Geld

Next Superstar, Givian en Jamie's Jams. Je luistert Blend en je kent de Black Eyed Peas wel, toch? Will.i.am, Apple the App, Taboo en eigenlijk ook Fergie. En die formatie scoorden zijn in ieder geval hun grootste hits. I Got a Feeling, Where Is the Love, My Hams. Het grootste gedeelte van hun tracks zijn natuurlijk best wel elektronisch, hè? Elkaar de dance nummers eigenlijk. Ze zijn niet iets van een experimentje op zijn tijd. Maar zo zijn ze niet begonnen, hè? Dat was 1998 toen zij hun eerste single dropte. En ook toen zat Fergie er nog niet bij. Dat was toen Kim Hill. Ken je Kim Hill? Fantastische soulzangeres. En die eerste tune van de Black Eyed Peas, dat was ook echt wel meer soul. Dat was een beetje funky, hip-hop. Beetje jazzy zelfs. Zou ik wel kunnen zeggen, ja, eigenlijk toen al experimenteel. Het is nooit hun grootste hit geworden, uiteraard. Maar wel leuk om te horen waar het allemaal mee begon. Dat vinden ze zelf ook inderdaad. Dit is Joints and Jams.

5 in het huis van de Throwbacks. Dit is de woensdag van NPO Blend. Wisselvallig dagje vandaag. Bewolkt, kans op regen. Maar ook kans op zon. En nog steeds warm met 25 tot 28 graden vanmiddag. Ja, later vanavond, dan kan het wel gaan regenen met ook kans op onweer. Dat zal altijd

onmisstekelijke beats uit hip-hop history, toch? Deze Feel Me Flow van Naughty by Nature. Bij het station dat je de afgelopen weken onder andere naar Jill Scott en J. Cole stuurde. En deze week kaarten voor je heeft voor een van onze eigen R&B-giganten. Al 30 jaar in ons muzikale leven, op onze bruiloften. Maar ook bij Liefdesverdriet waren ze daar. Met tracks als Niemand, Never Nooit Meer en Kom Terug. Volgende week vrijdag staat Replay in Rotterdam Ahoy. Niet alleen, ze nemen natuurlijk heel veel artiesten mee waar ze liedjes mee gemaakt hebben. Gordon is erbij, Treintje Oosterhuis, Edcilia Rombly. En als je denkt, daar wil ik graag bij zijn, dan weet je dat je deze week alleen maar naar NPO Blend moet luisteren. Komt dat helemaal goed, toch?

eerste noot kan meezingen, dan heeft Blend iets voor jou. Replay viert 30 jaar hits, vriendschap en Nederlands R&B met hun jubileumshow Vrienden voor het Leven. En jij kan erbij zijn. Luister deze hele week naar Blend en win tickets. Replay, 30 jaar Vrienden voor het Leven. Vrijdag.

0: die artiesten win je hier bij NPO Blend. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Met de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva half oktober in de Europa League zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werden daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt, zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan. Maar als het goed is, zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Show.
2: Laatste uurtje van de woensdagochtend 4 met de muziek in Jamie's Jams. Toni Braxton staat voor je klaar. Je krijgt Carrie Hilson, haar nieuwste en eerste je postman. You wait.

dat je luistert naar NPO Blend. En je weet dat je kan ons altijd bereiken via die NPO luister-app. Even naar Blend gaan en een berichtje of inspreken of gewoon lekker typen als ik iets voor je kan betekenen. Deze is voor jou.

Band David Guetta en Willy Wartaal met elkaar gemeen. Ja, het zijn drie mannelijke artiesten, I know, maar wel drie gasten die allemaal best wel positief staan tegenover het gebruik van AI in muziek. Ja, ze vinden het eigenlijk gewoon een instrument, hè? Net zoals je bij samplen ook van oude muziek gewoon iets nieuws maakt. Het moet alleen geen vervanger worden, daar zijn ze het wel over eens. Vooral een hulpmiddel natuurlijk, en daar kun je van alles van vinden. Maar je hoeft bij hiphop-legende Busta Rhymes nog niet bang te zijn dat hij AI gaat gebruiken voor zijn muziek. Omdat hij gewoon het talent, de spirit en de energy heeft om er nog zelf mooie dingen van te maken, zegt hij. Heeft hij nog geen behoefte aan? Nou, ik ben wel benieuwd wat er dan gebeurt als een achtergrondzangeres een keer afbelt, weet je wel. Voor nu gewoon...

in het huis van de classic R&B, hip-hop en soul. Dit is de plek waar je moet zijn voor je dagelijkse trip down memory lane. Het is NPO Blend. Thanks voor het luisteren. Ook vandaag weer George Benson komt er nog voor je aan zometeen. En Tribe Called Quest. En we trappen de lunch open met Eve en Alicia Keys. We gaan ook weer verder met de zoektocht naar de essentials van LL Cool J. Is een leuke zoektocht, want daarmee kunnen we eens even lekker bakkeleien over wat nou zijn vijf meest iconische tracks zijn. Liedjes die iedereen een keer gehoord moet hebben in het leven. Hoe je mee kunt doen en bij kunt dragen aan deze zoektocht. Dat hoor je zo naar onze eigen J. Johnson. Wat is dit?

0: 12 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Be'er Sheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Be'er Sheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer. Vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm. 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Over 12, woensdagmiddag alweer. Zo, de time gaat echt snel. Het is Jamie's Jams, Christina Aguilera voor je, Naïef en Alicia Keys.

Jams met hier zometeen nog Unvoke en ook Jeremiah en 50 Cent ga je horen. Maar binnen nu in een paar minuten ook verder met de zoektocht naar de essentials van LL Cool J. Denk alvast even na welke tracks van hem zo iconisch zijn dat iedereen ze een keer gehoord zou moeten hebben in het leven.

de man die we misschien wel kennen als ja, toch wel een bekende acteur. Ik weet niet of je wel eens gekeken hebt naar NCIS Los Angeles. Hoofdagent is die, geloof ik, hè? Sam. Ja, ik heb het zelf nooit gezien, dat heb ik me laten vertellen. Maar dat deze man dingen geloofwaardig kan overbrengen, dat is wel duidelijk. Al is het alleen maar omdat hij, ja, toch wel een van de artiesten was die aan het begin gestaan heeft van Def Jam, dat grote hip-hop label in Amerika. En al sinds de jaren 80 ons verblijft met hele fijne muziek. Het is een beetje hip-hop, het is een beetje R&B. Het zijn er de verhalen, het is zijn rauwe stem. Het is een absolute legende. LL Cool J deze week in de spotlights hier. We zijn op zoek naar 5 tracks die iedereen een keer gehoord moet hebben in het leven. En als je een beetje wil meepraten over LL Cool J, welke zijn dat dan? Laat het vooral even weten via de NPO Luister app. We hebben er al 2 staan, dat zijn deze. One. The warmth that is created by a girl and a boy. I need love. Oh, I need love. Ja. Gewoon een soort hip-hop ballad. Maar ook die andere grote hit hebben we gisteren toegevoegd aan

0: kaarten kunnen scoren voor Jill Scott hier bij NPO Blend. J. Cole hebben we ook tickets voor weggegeven. En deze week staan onze vrienden van Replay centraal. Blijf ook vandaag de hele dag en de hele week luisteren als je daarbij wil zijn. Volgende week vrijdag in Rotterdam. Dit was A Long Walk van Jill Scott. Cool and Again coming up.
1: Blend Essentials. Blend Essentials.
0: En eerst gaan we een track toevoegen aan de Essentials van LL Cool J. Onze hip-hop legende. Die al sinds de jaren 80 fijne muziek maakt. Nog altijd relevant is. Moet ook gezegd worden. Ook wel slechte muziek gemaakt heeft natuurlijk. Slechte albums. Hoort er allemaal een beetje bij natuurlijk. Ja, dit vind ik mooi, want er komen echt een aantal goede suggesties binnen. Onder andere van Michelle.
2: Hey, hallo. Ja, Mama Said Knock You Out en Doing It kunnen natuurlijk niet ontbreken in de top 5.
0: Nee.
2: Groetjes.
0: Hey, Michelle komt even met goede suggesties inderdaad, waarvan de één een aantal keer wordt aangevraagd. Dus die ga ik nu toevoegen. En dat is precies zo'n track. Nou goed, je mocht het eigenlijk geen comeback noemen. Want daarvoor had hij wat muziek uitgebracht. Dat werd niet zo goed ontvangen. En toen kwam die back met Don't Call It A Comeback. I've Been Here For Years. Ja, en dit is wel een track die nog steeds een soort anthem is, toch? Ja, denk het wel. Thanks voor je suggestie, Michelle. En alle anderen via de NPO luisteren. We gaan deze toevoegen als derde. Hier is Mama Said Knock You Out bij Blend.
1: Blend Essentials.
3: Come on, man.

0: Gewoon een beetje alsof ik het aanvoelde komen. Maar er komt hier een vrouw de studio binnen. Gewoon alsof je gewoon net uit de douche komt.
1: Ja, mijn armen zijn nog nat, gewoon niet afgedroogd. Gewoon zo in mijn kleding gesprongen.
0: Alsof je hier bij de NPO gewoon even een douche hebt gepakt.
1: Nou ja, ik heb vanmorgen gesport. En ik ben inderdaad wel Sporty Spice deze kant op gekomen. Alles moet nog een beetje opdrogen.
0: Nou, je ziet er inderdaad fris uit.
1: Nee, ik ruik ook lekker, toch?
0: Ja,
1: nou ja, dat is wel waar ik het voor doe.
0: Ja, nee, zeker. God, dat is wel lekker als je om 1 uur begint met werken. Dan heb je gewoon die hele ochtend dat je lekker aan jezelf kan werken.
1: Ja, een beetje journalen, een beetje mediteren.
0: Ja, hè? En dan om 4 uur alweer in huis. God, daar zullen menig mensen die luisteren jaloers op zijn.
1: Toch, ik heb het wel slecht gehad.
0: Ja, waar heb je het nou het aller slechtst gehad in je leven?
1: Ja, dat moet ik
0: toch
1: niet zeggen.
0: Juice. Je hebt op heel wat plekken gewerkt, toch?
1: Ja, nee, ik heb er ooit een keer ben er over geïnterviewd in een podcast. Dat is niet al goed gegaan.
0: Oh, dan weet dus ik wel we over welke niet... werkgever je het hebt.
1: Toch?
0: Ja.
1: Maar er zaten ook wel leuke kanten aan, daar niet van.
0: Tuurlijk.
1: Dit is natuurlijk wel de leukste plek waar ik ooit heb gewerkt.
0: Ja, omdat je er nu in zit, ja.
1: Nee, ja, ook en mijn contract loopt eind dit jaar af. Ja, dus precies. Ik dacht toch even wel benoemen.
0: Van mij ook. Ik denk dat we wel een probleempje hebben aan het eind van dit jaar.
1: Nee.
0: Ik denk dat ze ons gezamenlijk op gesprek gaan vragen. Denk je ook niet?
1: Thanks voor alles wat jullie hebben gedaan. Jullie hebben ons ook heel veel hoofdpijn bezorgd.
0: Ja, precies.
1: Ja. Nee, jij brengt me wel vaak in de panadie, dat blijkt.
0: Nou goed, dat valt ook wel weer mee. Ja. Goed, wel gewoon lekkere muziek meegenomen voor de mensen.
1: Ja, zeker. Kijk, ik heb natuurlijk een kleine, die is iets ouder dan 2. Ja. En ik weet niet of jij dat ook doet, maar soms ga ik in de auto zitten en dan ga ik heel hard gillen.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nee, dan zou ik wel hulp gaan zoeken, ja.
1: Oh, oké. Okay. Ik dacht, ik ga gewoon Cleese draaien. Caught Out There.
0: Oh, ja.
1: Voor mensen die dat ook hebben.
0: Oké, okay, nou goed. Voor mensen die ook hulp nodig hebben.
1: Nou ja, hulp nodig hebben. Het is ook meditatief. Nee. Soms heb je niet tijd om te mediteren. 100%. Dan schreeuw je gewoon in de auto.
0: Zegt ook veel over haar dat dit een van de eerste tracks is waarmee zij naar buiten kwam.
1: Ja,
0: van,
1: ik denk, ja, was zo? Toch ook veel aan het verwerken.
0: Gewoon niet langzaam opbouwen, gewoon gelijk. Aanmeer. Aanmeer. Zo, doe dat nog eens.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur GoodLife gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes, maar niet duidelijk is of GoodLife ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Het weer vanuit het westen, kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemiddag. Nog een halve dag te gaan. Als je daarvan baalt, kan je lekker meeschreeuwen. McLean's ga ik ook doen. Eerst nog Bunny en Clyde.

En een beetje Tony. Oeh. Laatst. Gisteren voorlopig ook de laatste keer dat het echt lekker weer was. Gaan regenachtige dagen aankomen. Gelukkig klaart het aan het einde van de week op. Lekker voor mij, dan word ik 36. Ja,

J. Cole. Lights, please. Kon je eerder nog kaartjes voor winnen, net als Jill Scott? Lisa heeft de kaartjes op Blend helaas niet gewonnen, maar gaat haar alsnog zien aanstaande maandag in Brussel. Nu al zin in natuurlijk. En vandaag is het weerfeest, ga zo meteen fel

Robert Baltus met het NOS Journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijs van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n 41.000 euro lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan, zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door de bezoekers. Na de steekpartij gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. In het binnenland is het tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

We spelen nu. On the right track. Ja, 9 oktober, Rotterdam Ahoy. Drie mannen die 30 jaar geleden precies daar begonnen, komen terug naar de plek waar het allemaal begon. Kom dan maar bij mij. Kijk om je heen. Never, nooit meer. Niemand. Allemaal live die avond. En ze staan er niet alleen, hè. Gordon,

0: leven. Ik zeg je, ik weet niet of het komt door de tijdstip. Mensen zijn druk aan het werk, maar het is bij mij altijd hartstikke rustig in de NPO Luister-app. Dus als je al de hele week misgrijpt, is dit je kans. Ik laat nu 3 stukjes horen uit hetzelfde replaynummer. Alle 3 achter elkaar. Luister goed, welke track hoor je hier?
1: Nee. Nee.
0: Oeh, dat was hem alweer. Welk replaynummer hoorde je? Laat het weten.

0: natuurlijk, 30 jaar na hun start. In de stad waar het allemaal is begonnen. En ze zijn er niet alleen. Gordon is er, Treintje Oosterhuis, Cecilia Rombly is erbij. En ik heb dus iemand aan de lijn die er misschien bij kan zijn. En ik zeg misschien, want Sander, je was er heel snel bij, maar je hebt 2 tracks naar me doorgestuurd.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. En ik mag natuurlijk niet te veel weggeven, maar 1 daarvan is juist...
1: Ja, en dat is de 2e. Kijk om je heen.
0: Nee, ik mag er niet. Ik ga het nog 1 keer aan je laten horen. En ik hoop echt voor jou dat je het juiste antwoord geeft. Ik ga 3 stukjes aan je laten horen achter elkaar. Ja, het wordt nog even spannend. 3 stukjes achter elkaar. Dan moet je zeggen welke track hier is opgebouwd. En dan zijn hopelijk die kaartjes voor jou. Ben je er klaar voor?
1: Ja, ja, ja.
0: Hier komen ze. Nee. Nee. Sander, do me right. Welke track was dit?
1: Kijk om je heen.
0: Nee! Dat was hem niet. Het was je eerste ingeving.
1: Oh, wat een pannenkoek.
0: Oh, en ik wilde nog zeggen, blijf bij je eerste ingeving. Maar ik denk, ja, ik mag niks zeggen.
1: Oh, wat een pannenkoek. Oh. Ben je nou echt een fan, Sander?
0: Oh. Wat erg. Ja, Sander, ik moet doorbellen.
1: Ja, snap ik.
0: Het spijt me, lieve schat. Ik had het je zo gegund.
1: Oh, dit is hilarisch.
0: Oh, sorry. Nou, dan ga ik door naar de volgende.
1: Oké.
0: Oh, dan is het nog even spannend. En ik had iemand anders, die heeft ook een antwoord doorgegeven. Die zit natuurlijk te luisteren. Even kijken, bellen. Oh, het zal helemaal net gebeuren. Gaan we bellen. Hopen dat ze ook opneemt. Oh, Leila, neem op. Leila. Hey, hallo, met Siana van Blend.
2: Hi, hallo.
0: Hallo, heb je even?
2: Ja, zeker. Ik was even verrast, ik ben aan het werk en ik was helemaal vergeten.
0: Ja, nee, je reageert via de NPO Luister-app. Ik ben natuurlijk die kaartjes aan het weggeven voor replay. En ik had iemand gebeld en die gaf helaas niet het juiste antwoord.
2: Oh.
0: Ja, dus we moeten even opnieuw beginnen. Heb je even?
2: Ja, zeker.
0: Oké, ik ga het aan je laten horen. Welk nummer is hier opgebouwd? Nee. Nee. Ja, welke was dit?
2: Holiday. Nee. Je
0: hoeft me niet te vragen. Hey. Leila, gefeliciteerd, vrouw.
2: Nou, je komt als een verrassing ineens voor mij, maar ja. Helemaal leuk.
0: Ja, van harte gefeliciteerd. Je was er zo snel bij, maar iemand was je net voor. Maar ja, zal je net zien en dan heb je toch het verkeerde nummer in je hoofd zitten.
2: Nou, daar ben ik heel blij voor.
0: Gefeliciteerd, wijfie. Je gaat 9 oktober naar Replay. Wie gaat er met je mee?
2: Ik denk dat ik misschien meeneem.
0: Oeh.
2: Hartstikke leuk.
0: Even een date night.
2: Ja, hartstikke leuk. Lekker meezingen met al die mooie nummers.
0: Oh ja, heerlijk. Dat kan jij wel. Leuk, meid. Blijf even hangen. Ga ik ervoor zorgen dat alle informatie jouw kant op komt.

vanaf de eerste noot kan meezingen, dan heeft Blend iets voor jou. Replay viert 30 jaar hits, vriendschap en Nederlands R&B met hun jubileumshow Vrienden voor het Leven. En jij kan erbij zijn. Luister deze hele week naar Blend en win tickets. Replay, 30 jaar Vrienden voor het Leven. Vrijdag

0: artiesten win je hier bij NPO Blend. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 3 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbel zware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners. Bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSN-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het ook. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSN-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Een graad of 23 in de Randstad. En in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten. En morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Nog één keer. Die hoor je hier. Ja. Laat het weten in de NPO Luister app. Rhythm Nation komt eraan van Janet. Eerst Big Pun.

0: krijgt een Nio te horen. Wilma zegt, nou, ik heb geen idee. Fiona lijkt de enige te zijn die hem gewoon kan herkennen.
1: Ah, wat leuk. Trey Songz. Vroeger heel veel geluisterd via YouTube. En dan allemaal nummers doorklikken en zo. En toen is ook op deze gestuurd. Heerlijk.

0: jouw kant op sturen. Hoe gaat het, lieve mensen?
1: Nou, zo'n gangetje, een beetje. Ik heb getraind vandaag, dus het was weer een challenge om die trap op te komen. Ik moest weer vasthouden aan de muur.
2: Maar je blijft dat doen, vind ik wel bikkelen.
1: Ja, ik denk ja, ik moet iets, toch? Ja. En je moet blijven bewegen, heeft iemand in deze studio me ooit gezegd.
2: Maar dat is wel waar.
1: Ja. Dus zo gaat het.
0: Nou, lekker. Ja. Ik heb net negatieve promotie gemaakt voor jouw website. Omdat ik zei dat sinds jij die brownies hebt gebracht, ik heb ze allemaal gekanteld.
1: Oh ja.
0: Dat is echt niet normaal.
1: Die hier in de vriezer
0: alles.
1: Waren?
0: Alles in de vriezer. Ik heb het, zeg maar, nog niet eens ontdooid had ik het. Oh, dat is wel echt een probleem.
2: Brownie-ijs.
0: Brownie-ijs. Oh. Ja, nee. Dus ik zei, weet je, als je een zoete kou bent, ga niet naar de website van Onesie, This Girl Can Cook. Because you're gonna have a bad time. Je gaat gewoon alles willen maken. Ik kan er niet eens bakken, niks.
1: Oh, nou ja, anders dan moet je me maar een berichtje sturen. Dan kijk ik wat ik kan regelen.
0: Doe het niet.
1: Hey Siana, mag jouw kind verkleed als alles?
0: Oh. Ja, ik zit een beetje te pushen op dat ze op die oude Stevie Wonder-trein gaat. Weet je wel, met die kralen in de haar. Dat lijkt me heel erg leuk. Maar ik heb niet iets waarvan ik zeg, nee, dat mag niet.
2: Ook niet een tot slaaf gemaakte?
0: Zou ze daar zelf mee komen dan, als ze 4 is?
1: Nou,
0: ik vind het wel knap.
1: Iemand kwam daarmee, maar zometeen de context daarover.
0: Oh.
1: Ja, ik denk natuurlijk mag je kind niet als de racistische karikatuur Zwarte Piet.

Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16-basis. Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16-basis. Excuus, is een Nederlandse F-35.

0: geweest. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs dat hij die vijf jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 km per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking, die vanuit het westen uitval dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, jemig, de pemig. Ben ik even slecht voorbereid.
2: Hoe dan, wat dan?
1: Ja, ik had alles al klaar moeten hebben staan.
2: Oh ja, maar we waren te gezellig aan het babbelen.
1: Ja, met Siana, die was er nog effies. Wat wilde ik nou zeggen? Ja, de mama van Whitney Houston. Die had net zo'n gouden keeltje als haar dochter. Mm-hmm. Luister maar. Original. Lekker, dit zijn de Sweet Inspirations en I'm Blue. En dat klinkt best wel bekend, waarschijnlijk.
2: Ja.
1: Dat komt omdat Salt and Pepper I'm Blue heeft gesampled voor deze hit. Sampled. Well, make me wanna shoot, shoot, shoot. Ja, en je weet al welke vraag er aankomt. Welke van die twee wil je zo meteen horen? De Sweet Inspirations en I'm Blue of Salt and Pepper's Shoop? Je kan het laten weten via onze Instagram, @NPOBlend... of het even doorgeven via de NPO Luister-app. NTR, One C and Howard. De klok heeft 4 uur geslagen. Tijd voor Bridge the Gap. We hebben er weer zin aan, toch, Howie?
2: Altijd.
1: Brandy, die hoor je nu. Dit is Sitting Up in My Room.

0: Ja Rule en Ashanti. En Always On Time.
1: Dit is Bridge the Gap. Met 1C en Howard.

Nou ja, op Miep school mochten de kindjes verkleed als hun favoriete personage naar school komen. Ja, die van mij die houdt erg van de boeken van Nancy Bosmans. Het meisje met de zaadjes in het haar, zachter dan zout. En nu zei ze, mama, ik wil als Ja uit dat ene boek of als Abena uit het andere boek naar school. En toen dacht ik van, oh ja, dat is leuk, want dan kan ze er Pangi aan, weet je, de Surinaamse omslagdoek. En toen dacht ik, wait a minute.

0: komen. En dan ga ik gewoon als ja of als abe naar de school. Maar jij kijkt met een helikopterview en ziet de bigger picture.
1: Ja.
0: En ja, ik denk dat daar het verschil zit.
1: Ja.
0: Mag het?
1: Nee, we hebben het niet gedaan.
0: Okay.
1: Nee, ik heb er wel in een Surinaamse outfit naar school gezeten. Een kimona, zo'n hele mooie jurk.
0: Mm-hmm.
1: En toen heb ik gezegd van kijk, in het boek van tante Ellen. Ellen Brudet, die heeft een boek geschreven overal feest. Nina en Mella.
0: Mm-hmm.
1: En een van die verhalen gaat over Kitty Kotti. En dat zijn allemaal mensen in Surinaamse klederdracht. Zei, kijk, jij bent een van deze mensen.
0: En dat ging?
1: Ja, ja, ze heeft het boek mee naar school genomen. Ik zal je zo de foto's laten zien. Dan mag jij beoordelen hoe blij ze was.
0: Is cool.
1: De gezicht stond op onweer. Maar dat zal vast met iets anders te maken hebben gehad. In Bridge the Gap zometeen. Muziek van Jagged Edge. Let's Get Married gaan we draaien. Lekker. En ook nieuwe muziek van John Legend. Daylight is even een afslagje, maar we kunnen er wel goed op. Luister maar zo meteen. Young, Dumb and Broke van Khalid. Of Khalid. Ik weet nooit hoe ik dat moet zeggen.
0: Ja,
1: want ik
0: kom
1: uit Amsterdam Nieuw-West.
0: Ik zeg allebei.
1: Ja. Maar eerst is dit Party in the City Where the Heat is On. Will Smith en Miami.

0: Met welke vooroordelen en aannames krijgt een witte Nederlandse man die op een islamitische basisschool werkt te maken? Dirk van Wanrooy die deed het en schreef een boek over zijn tijd als meester. We gaan er zo meteen met hem over bellen in Bridge the Gap. Eerst spelen wij een spel.
1: De Bridge the Gap nieuwsquiz.
0: Goedemiddag quizmaster Silvino.
2: Goedemiddag.
3: Hi hi.
2: Ik ben er weer. Jullie zijn er weer. Mm. Ik heb wat vragen. En mijn eerste vraag is, voor welke track spelen jullie vandaag?
0: Ik wil graag T-Pain wat Buma geven, want hij is vandaag jarig.
3: Hey, oh, gefeliciteerd. Nog een jarig.
0: Ja. Het is een goede
3: dag. Bij die 100.000 mensen die vandaag jarig zijn.
0: Ja, dus T-Pain als het aan mij ligt.
3: En ik ga voor Aaliyah met Rock the Boat.
2: Oeh.
3: Ja, toch.
2: Mag ik een voorkeur hebben?
0: Ja,
3: nou,
0: dat
3: die
0: mag.
3: Is wel duidelijk.
0: Ja.
2: Ik ben van jou, Howard. We gaan beginnen. Vraag 1. In Duitsland komt er een nieuw datingprogramma op tv. En het programma is anders dan andere datingprogramma's. Maar wat is er anders aan? Is dat A, de kinderen van de deelnemers moeten de dates uitzoeken voor hun ouders? Mm. B, de dates in het programma die hebben eerst seks en daarna gaan ze pas met elkaar praten? Mm-hmm. Of C, Duitse politici doen mee en die daten in het programma met normale burgers?
3: Howard.
2: B.
0: Nee, dit klinkt als een Brits concept. Ik vind het heel Brits.
3: Nee, maar ze gaan het echt doen in Duitsland.
0: Oh my god.
4: Dus dan praten ze ook nog Duits erbij, hoor.
0: Oh, goodness. Ja,
2: in eerste instantie praten ze dus niet. Ze gaan eerst andere dingen doen. En daarna gaan ze pas praten met elkaar.
0: Dit doet me denken aan dat naakt op een strand daten. Weet je
3: ja, maar dat was nog
2: Adam en Eva.
3: Ja.
0: Oh, goodness. Mm. Nou, oké.
2: Okay. Puntje voor Howard. Vraag 2.
3: Dank u, Shane.
2: In het Limburgse plaatsje Stijl, daar kan je tegenwoordig geld verdienen met iets heel bijzonders. Maar hoe kan je daar geld verdienen? Is dat A, door drollen van je hond op te rapen en netjes weg te gooien? B, door foutparkeerders te snitchen bij de gemeente?
3: Wow.
2: Of C, door zwerfafval te verzamelen en dat netjes weg te gooien ook?
3: Howard, ik denk C.
2: Nee, geen zwerfafval.
0: Dan denk ik A.
2: Jazeker.
3: Hé, maar dat is toch al?
2: Ja, je kan daar dus drollen oprapen. En dan zijn er mensen die dat controleren. Dan krijg je een sticker als jij zeg maar een goede drol hebt opgeraapt en netjes hebt weggooid. En als je 4 stickers hebt, dan krijg je €50 om te besteden bij de lokale supermarkt.
0: Nee, maar dit betekent, er is een probleem. Dus mensen doen het daar niet. Want anders valt er niks op te ruimen. Hier zie ik iedereen met van die zakjes lopen, toch?
3: Wow.
0: Hier, ik bedoel, in Amsterdam.
2: Ja,
0: dus daar doen ze dat dan blijkbaar niet.
3: €50?
0: Ja, voor 4 keer poep oprapen.
3: Dat is serieus money, man.
0: Ja.
2: Maar je moet dus wel gesnapt worden door de mensen die het controleren. Of ja, ik zeg gesnapt worden. Zij moeten wel zien dat je het opraapt.
3: Dus je moet ook nog zelf iets maken.
0: Dit is werkverschaffing.
2: Ja.
3: Kunnen we alsjeblieft naar de volgende vraag?
2: Staat 1-1. Komt-ie. In Schiedam, we blijven trouwens even bij honden. In Schiedam zijn 5 honden overleden.
0: Oh.
2: Maar wat is de waarschijnlijke oorzaak? Is dat A, in het drinkwater zat een virus waar honden niet tegen kunnen?
0: Mm.
2: B, tijdens het wandelen hebben ze giftige paddenstoelen gegeten? Of C, de honden hebben chocolade gevoerd gekregen en daar kunnen honden niet tegen?
0: One C. Ik denk B.
2: Dat klopt. De honden die liepen in een park en daar groeien giftige paddenstoelen. En daar hebben ze van gesnoept en nu zijn ze dus helaas overleden. De gemeente heeft het park afgesloten om erger te doen voorkomen.
3: Pittig.
0: Wat erg. Maar 5 is wel veel, hè?
3: Ja.
0: Oh, nou ja, ons medeleven gaat uit naar de eigenaar van de honden. Toch?
3: Zeker.
0: Oké. Okay. Ja, nee, jullie keken me aan alsof we dat niet... Genoeg over honden inderdaad. Zometeen dus die nieuwe van John Legend. En straks dan Aaliyah.
3: Oké.
0: Maar eerst even hier bij de piep.
3: Hoeree!
0: T-Pain!
5: God damn, little mama. You know you thick as hell, know what I'm saying? Matter of fact,

0: staat op zijn album dat eraan komt. Over een paar weken, 23 oktober. Het heet Muse. En hij zegt, ja, mensen kennen me van die pianoliedjes die ik maak. Maar ik wilde gewoon even wat anders van mezelf laten zien. En daarvoor heeft hij samengewerkt met iemand. En als ik je het begin van Daylight laten horen, dan ga je meteen weten met wie hij heeft samengewerkt.
1: Ik denk ene Pharrell Williams.
0: Zeer zeker. Ding, ding, ding. Helemaal goed. Doe jij even het groen 8? Ja, dat was hem inderdaad. Ja, leuke samenwerking. Ze kennen elkaar al kapot lang, maar ja, Nog nooit samengewerkt. Dus ik ben heel benieuwd naar dat album. Daylight is een voorproefje ervan. Je luistert naar Bridge the Gap met zometeen UNITY van Queen Latifah. Maar eerst, wordt daar wel Nederlands gesproken? Dat was een van de vragen die journalist Dirk Van Rooy kreeg toen hij vertelde dat hij op een islamitische basisschool ging werken. En misschien nog wel opvallender, voordat hij die school binnenstapte, had hij zelf ook zijn twijfels over religieus onderwijs. Uiteindelijk heeft hij er 3,5 jaar gewerkt, heeft hij van alles meegemaakt en hij ontdekte niet alleen vooroordelen bij anderen, maar ook bij zichzelf. En daar heeft hij een verhaal van gemaakt in het boek De Islam hoort wel bij Nederland. Dirk, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hallo, hallo.
0: En die titel van je boek veronderstelt dat mensen vinden dat de islam niet bij Nederland hoort. Maar waarom hoort de islam juist wel bij Nederland?
2: Nou, kijk, dat lijkt me een hele makkelijke vraag. Want we hebben toch ongeveer 1 miljoen moslims in Nederland. En natuurlijk horen die erbij, want die wonen gewoon in Nederland. En de afgelopen 25 jaar is het tegendeel ook maar al te regelmatig beweerd. En dus ik wilde ook wel een beetje terugduwen, om het zo maar te zeggen.
0: Mm-hmm. Ja, eigenlijk om tegen mensen te zeggen van, ja, oké, ik ga het even op zijn plat Amsterdam zeggen, hou je bek.
2: Nou ja, zo zou je het kunnen interpreteren, ja. Ja.
0: Dirk, jij bent opgegroeid in Jemen, Pakistan. Je hebt ook in Cairo gewoond. Maar toch ging jij zelf ook wel met een paar bedenkingen bij die islamitische school naar binnen. Wat is er nou gebeurd in die 3,5 jaar dat je daar hebt gewerkt, waardoor je bent veranderd in je inzicht over islamitisch onderwijs?
2: Ja, nou ja, kijk, ik kwam daar in eerste instantie binnen. Ik ben zelf ook niet religieus. Ik ging het onderwijs in. Ik dacht, ik ga mijn leven geven aan het onderwijs. En ik kwam terecht op een islamitische basisschool. En ik dacht in eerste instantie van, nou ja, kijk, is dat wel iets waar ik me tijd aan wil geven, wat ik kan steunen, waar ik het gevoel heb dat ik daar onderdeel van wil zijn of zoiets dergelijks. Mm-hmm. En ik kwam gedurende de 3,5 jaar kwam ik erachter dat ik het islamitisch onderwijs ben ik een warm hart toe gaan dragen, omdat ik het gevoel heb dat daar op een hele positieve manier wordt gewerkt aan een Nederlands islamitische identiteit, zou je kunnen zeggen.
1: Ja.
2: En ik denk dat het goed is als... ik kan me heel goed voorstellen in ieder geval dat het voor een gemeenschap die, nou ja, pakweg 25 jaar lang toch een beetje met de nek aan is aangekeken. Mm-hmm. Dat die in de veiligheid van een school aan die islamitische identiteit kunnen werken en gewoon onder elkaar kunnen zijn.
0: Ja. Er waren ook mensen in jouw omgeving die soms verbaasd reageerden als je dan zei dat je daar werkte. En toevallig een hele goede vriendin, maar die heeft ook op een islamitische basisschool gewerkt. Dus ik herken heel veel van wat jij hebt meegemaakt, denk ik. Maar dat mensen dan vroegen van, kan het wel, want jij bent geen moslim. Wordt daar wel Nederlands gesproken? Wantrouwen, waar komt dat vandaan, denk je?
2: Ja, nou ja, ik kwam inderdaad heel veel wantrouwen tegen. Heel veel opgetrokken wenkbrauwen en zoiets van, zou je dat wel doen? En dat gaf ook een beetje aan mij dat er gewoon een ontzettend gebrek is aan kennis over wat het dan is en waarom het er is. En de manier waarop er buiten de school en buiten de gemeenschap over werd gesproken, dat strookte eigenlijk totaal niet met wat ik meemaakte op school. Dat is natuurlijk ook een van de redenen voor mij om het boek te schrijven. Ik dacht, ik ga proberen dat beeld toch een beetje aan te passen of bij te stellen. Want er is een idee alsof het islamitisch onderwijs niet bij iets anders zou zijn. Alsof het buiten ons staat, alsof het buiten de maatschappij staat. En dat zijn vragen natuurlijk die je bij het christelijk onderwijs nooit zou krijgen. En daar is het, is het een soort van de aanname. Daar kan je inderdaad ook werken als je niet gelovig bent of als je niet christelijk bent. Dus dat het bij de islam anders is, dat zegt zegt iets over de manier waarop er naar de islam wordt gekeken. En waarop er over de islam gepraat wordt en over moslims wordt gepraat. Nou ja, dat heeft er allemaal mee te maken. Het is allemaal heel... Ja, dat is historisch voor een deel. Maar het is natuurlijk ook gewoon het resultaat van de manier waarop het in de politiek erover gaat. En dat soort dingen.
0: Ja, want als we het daar dan toch even over hebben... advocaat van de duivel, er zullen vast ook mensen zijn die jou verwijten... dat je een soort van de islam in een positief daglicht, in een positiever daglicht wil stellen... dan het daadwerkelijk is. Ben ik niet met ze eens, hè? Dat, even voor de duidelijkheid, maar ik hoor ze al roepen... op het moment dat jouw boek verschijnt... dat er mensen zijn die gaan zeggen van... heb je er weer eentje die het voor ze opneemt?
2: Kijk, al die mensen die zou ik toch echt oproepen om het boek te lezen, allereerst. Want het is niet zo dat ik alles maar klakkeloos aanneem en zeg van, kijk, dit is allemaal geweldig. Ik bekijk het door mijn eigen persoonlijke bril. En ik weeg het ook een beetje tegen... ik probeer ook een beetje met de ogen van een ander naar ons te kijken, de niet-moslims. En welke rol spelen wij in de dynamiek binnen Nederland, internationaal... Ik probeer echt wel met een zekere kritische blik te kijken. Maar ook wel met een blik die misschien... ik probeer toch wel een perspectief te brengen... wat ik in ieder geval in de media niet zo vaak hoor.
0: Ja.
3: Nou ging je die school binnen met bepaalde twijfels... en je kwam er met een heel ander beeld weer uit. Ja. Wat hoop je dat jouw boek bij de lezer in beweging zet?
2: Nou ja, kijk, ik denk dat wel iets is wat ik hoop dat de lezer meeneemt. Is een bepaalde openheid. En kijk, als we het hebben over het islamitisch onderwijs... dan is het toch al vrij snel dat wij het gevoel hebben... dat we daar niet per se iets van kunnen leren. Van de methodes of de manieren die daar gebruikelijk zijn. Maar ik denk dat dat is een soort vooringenomenheid waar we voorbij moeten. Mm-hmm. En als we dat overwonnen hebben, dan kunnen we op een openere manier naar elkaar kijken, naar het islamitisch onderwijs kijken, naar onze islamitische medemens kijken. Ik denk dat dat absoluut nodig is. Dan kan je op zich zien wat daar uit te halen valt aan positieve dingen.
0: Ja. Dirk van Wanrooy, de islam hoort wel bij Nederland, kan je vinden in alle boekenwinkels. Koop het vooral bij de lokale boekhandel. Dank je wel voor het schrijven ervan en dat je er even over wilde vertellen bij ons.
2: Graag gedaan hoor.
3: Dank je wel.
2: Ja. Okay.
0: Doei doei.
2: Doei.
0: Zometeen goed gejat gaan we luisteren naar The Sweet Inspirations en I'm Blue. Of wil je graag Salt en Peppa horen met Shoop? Dat mag je doorgeven via de NPO Luister-app of via Instagram. Ik heb geen idee wat de tussenstand is. Maar als ik een wilde gok moet doen, denk jij ook niet dat Salt en Peppa voorstaat?
3: Ik vermoed van wel.
0: Ja, hè? Ja. Nou ja, we gaan het zo meteen horen, want Queen Latifah is onderweg. Eerst zijn dit de mannen van Jagged Edge. Je hoort ze nu in Bridge the Gap met Let's Get Married.

0: Latifah en UNITY en daarvoor Let's Get Married van Jagged Edge. Zometeen Craig David. Maar eerst is het tijd voor Goed Gejat. 2 jaar geleden overleed Sissy Houston, de moeder van Whitney. En die zat zelf ook in een zanggroep in de jaren 60. The Sweet Inspirations, wel eens wat van gehoord?
1: Zeker.
0: Ja, zij zong ook echt heel mooi, hè?
1: Ja.
0: Prachtig. Naast eigen liedjes zongen de Sweet Inspirations ook als sessiezangers voor onder andere Aretha Franklin, Otis Redding, Elvis Presley. En de B-kant is een van de twee opties in Goed Gejat. De B-kant van hun allergrootste hit. Dat is een van de twee opties van vandaag in Goed Gejat. I'm Blue. Original. Lekker. Ja, die Shoepedoep, Shoepedoep heeft Salt en Peppa weer gebruikt voor hun grote hit. Sampled. Well, make me wanna shoot, shoot, shoot. Goed gedaan ook, hè?
1: Dat is lekker gedaan, ja.
0: Totaal nieuwe hit van te bouwen. Hebben ze lekker gedaan. Dat vonden onder andere Martijn, Deborah en Angie. Die wilden heel graag Shoep horen. En we kregen net ook van Gianni nog een appje via de NPO Luister-app. Shoeper de Shoep. En voor Amanda, Alex en Roy zouden het The Sweet Inspirations en I'm Blue moeten worden. Ja, naar wie gaan we luisteren? We hebben een voorspelling gedaan net. 73% van alle stemmen is gegaan naar...
1: 73 is best veel.
0: Ja, nou ja, naar wie we dachten. Dit is Salt-N-Pepa.

0: opties die we voor je hebben. Maar we hebben eerst een andere vraag voor je. Howie, jij was namelijk de afgelopen dagen niet aan het werk, omdat jij aan het babsen was in Italië.
1: Dat is helemaal waar.
0: En dat deed jij op een bruiloft. Mm-hmm. En dan gaan we zo meteen iets meer induiken. Maar we kunnen alvast wel vertellen dat we in het kader daarvan de request over wedding songs doen.
1: Oeh, dat is wel romantisch.
0: Ja, wat is jouw ultieme wedding song? We hebben zelf al even een voorschotje genomen. Jij zei ja, als je het hebt over wedding songs, dan is dit er toch wel eentje waar heel veel mensen mee komen. Die man die we kennen van zijn piano liedjes, hè?
1: Ja, maar John, dit is echt een gewilde, dit.
0: Ja, ja, dat snap ik. En deze natuurlijk ook. Ja, dit is wel echt het ultieme first dance nummer, denk ik.
1: Zeker.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ja, maar daar kan nog meer bij. Dus wij zouden graag van je willen weten, wat voeg jij graag toe aan onze playlist zometeen? Jouw ultieme wedding song, misschien wel het nummer waarop jij daadwerkelijk getrouwd bent.
1: Oh, dat zou leuk zijn.
0: Toch, als je er een leuk verhaal bij hebt, dan zijn we daar ook wel heel erg blij mee. Vinden we leuk om te horen. Dus laat het weten via de NPO Luister app. Wat is jouw ultieme wedding song? En geniet van de man die op 12 mei naar Nederland komt. Datum die je vast in je agenda kan zetten. Born to Do It bestaat 25 jaar. En om even je geheugen op te frissen, daar staat onder andere Fill Me In op, 7 Days, Rendezvous.
1: Wel echt een classic album, hoor.
0: Ja, ja. Volgend jaar is dat concert. Maar de kaartverkoop begint aankomende vrijdag. Dus wees er snel bij.

5 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling, en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland in beroep, omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van

0: meer zon en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wat is jouw ultieme wedding song? Geef het aan ons door via de NPO Luister app. En wie weet hoor je hem zo meteen terug in Bridge the Gap.

0: dan het einde, of niet?
1: Waar komt het niet meer goed?
0: Nee, hè?
1: Nee, want in zo'n break ga je dan toch dingen doen. En dan,
0: wat?
1: In zo'n break ga je dingen doen. Je leeft, je gaat uit, je ontmoet mensen.
0: Nee, natuurlijk niet. Je gaat nadenken over waarom je wel of niet bij diegene wilt zijn.
1: Nee, maar je gaat niet binnen blijven zitten.
0: Nee?
1: Nee, natuurlijk niet. Je kan toch iemand jarig zijn? Snap je wat ik bedoel? Er gebeuren dingen, het leven gaat door.
0: En daar komen we mensen tegen.
1: Nee, maar dat...
0: Oh, je bedoelt gewoon normale sociale activiteit.
1: Precies.
0: Oh, precies.
1: Ik heb het niet meteen over krokante dingen.
0: Nou ja, dat dacht ik wel.
1: Nee,
0: oké. Okay. Nee, ja, dat is wat, natuurlijk waar mijn gedachten weer naar uitgaan.
1: Dat zegt heel wat over de mensen in Amsterdam-Noord.
0: Dat zegt zeker wat over een specifieke persoon in Amsterdam-Noord. Fijn dat je luistert naar Bridge the Gap. Blue Cantrell en Sean Paul, die hoorde je net met Breathe. En daarvoor ook nog Queen Pan, Party and a Party. Nee, ze zegt ook Party. Heftig accent. Zometeen nog veel meer fijne muziek. Sade staat bijvoorbeeld voor je klaar. Speciaal voor Howie doen we Aaliyah nog. Mm. En nieuwe muziek ook van Westhaven en Ebony Winter is onderweg. Eerst is het tijd voor een slang-sessie. Serginho die heeft weer een opgave voor je van de hedendaagse muziek. Ja, wij snappen er niks van en jij wellicht ook niet. Dus heeft hij een opgave, want hij is wat jonger dan wij. Dus hij weet dat soort dingen wel. En de vraag is of jij weet wat het slangwoord van deze week is. Komt-ie!
2: Goedemiddag, lieve leerlingen. Vandaag heb ik een woord afkomstig uit de nieuwe track van de Nederlandse zangeres Jade Lauren, genaamd Tokio. Zij gebruikt hierin het woord Xuan. Maar wat betekent dit?
3: Op die paddle, voel mijn tempo. Voel mijn kat met dirty spread. Ogen super low. Neem een dikke shot van een Xuan.
0: Oké. Trap op die paddle. Loef je mijn tempo, vul mijn cup met dirty Sprite, ogen super low, neem een dikke soedoe van mijn Zwen. Nou, ik denk dat wij het wel kunnen raden, maar het is natuurlijk de vraag aan jou. Wat is Zwen? Ik neem een dikke soedoe van mijn Zwen. Via de NPO Luister-app kan je het doorgeven. Ja, deze is niet zo moeilijk, toch?
1: Nee.
0: Nee.
1: Deze hebben wij wel.
0: Dit is Boyz II Men.

0: Heaven en Ebony Winter en Chance.
1: Prachtig, vind ik.
0: Ja, ja, Ebony Winter heeft echt ook een gouden keeltje.
1: Echt, hè?
0: Ja, ja. En ze is al een tijdje bezig, dus we gunnen haar de doorbraak ook wel. Nou ja, goed, wij hebben er net gedraaid, dus hopelijk heb jij nu kennis met haar gemaakt en ga je meer van haar opzoeken. Je luistert naar Bridge the Gap met zometeen Sade en Alia. Maar eerst is het tijd voor het goede antwoord in de slangsessie. Elke week dan leert Serginho je een nieuw woord uit hedendaagse muziek. Want wat zingen die kinderen toch allemaal tegenwoordig? We weten het niet. Dit was de opgave van deze week.
2: Jade Lauren gebruikt het woord Swen in haar track Tokyo. Maar wat betekent dit? Op die parel, voel mijn tempo. Voel mijn kat met dirty spread.
0: Ogen super low. Neem een dikke shooto van een Swen. Oh, volgens mij zei ik het net, ik zei shooto. Ik zei niet shooto.
1: Nee, shooto.
0: Ja. Trap op die pedal, zingt Jade Lauren. Loef je mijn tempo. Vul mijn cup met dirty Sprite. Ogen super low. Neem een dikke shooto van mijn Zwen. En heel veel kan je hier trouwens van afvragen. Wat betekent dit? Trap op die pedal. Nou ja, letterlijk is dat natuurlijk gas geven. Ja. Loef je mijn tempo.
1: Vind je het leuk dat ik zo hard ga?
0: Ja.
1: Dat we boetes moeten betalen.
0: Vul mijn cup met dirty Sprite. Ik gok dat dat een drankje is.
1: Een Sprite met een beetje alcohol.
0: Oh ja?
1: Tuurlijk, want dat maakt hem dirty.
0: Oh. Goodness. Ogen super low. Dus is het dronken
1: hangerig,
0: van.
1: Ja.
0: En dan, ik neem een dikke shooto van mijn Zwen. Even kijken. Rico die zegt easy dit. Zwen is jonko. Tino die denkt een slokje van een drankje met veel alcohol. En Marlies zegt, ik ken dat woord niet, maar in de context denk ik dat het iets met wiet is. En Erik zegt ook, Zwen is een joint. Komt volgens mij uit het Marokkaans. Nou ja, een shooto, of een shooto, dat weten we wel. Dat is een hijs nemen.
1: Precies.
0: Maar laten we eens even luisteren.
2: Wat betekent Zwen? Jade Lauren zegt dat ze een dikke soetoe neemt van haar Zwen. En daarmee zegt ze dus dat ze een grote haal neemt van haar joint. Zwen is afgeleid van de Franse uitspraak van het woord joint, wat joint betekent in het Frans. Ja, mijn uitspraak zal niet al te goed zijn, maar je snapt wat ik bedoel. En ook was Zwen de artiestennaam van een te vroeg overleden THC-lid die de zanger was van de groep. En dan heb ik nog wat overige informatie. Jade Lauren zegt dat ze haar glas vult met Dirty Sprite. En Dirty Sprite is eigenlijk gewoon Sprite gemixt met een hoestdrank op recept.
0: Kijk.
2: Waar onder andere codeine en promethazine in zitten. Daar word je sloom van en sommige mensen schijnen dat effect heel fijn te vinden. En naast Dirty Sprite wordt het ook wel lean genoemd.
0: Ja,
2: en Lil Wayne was een van de artiesten die dit populair maakte. Nou, dat was hem weer. Onesie en Howard, nog een hele fijne uitzending.
1: Iemand een beetje hoestdrank?
0: Dirty Sprite? Heb ik wel voor je. Oh goodness, wat? Dit waren meerdere lessen in één, meester Sergio.
1: Dit was een soort onverwacht SO.
0: Nou, dankjewel voor al deze informatie. We gaan het tot ons nemen en er ernstig van genieten. Bedankt voor alle verzoekjes ook die er binnenkomen over de wedding song. Wat was jouw trouwnummer? Dat mag je ook aan ons laten weten via de NPO Luister app. Of gewoon een nummer waarvan je zegt, dit is echt een eerste dansnummer. Je mag het laten weten via de NPO Luister app. Terwijl je geniet van The Sweetest Taboo. Dit is Sade.

0: R&B is daar heel goed in. Rock the Boat van Alia is daar een voorbeeld van. En je hoorde het net in Bridge the Gap op NPO Blend. Howie, jij was er een paar dagen niet. Omdat je in Italië was.
1: Ik was in Italië, in Umbria om precies te zijn. Op 2,5 uur rijden van Florence. Up in the mountains. Prachtige locatie. En daar waren we met een kleine 50 man bij elkaar. Omdat Joey en Cardamilia gingen trouwen.
0: Wat een leuke naam!
1: Ja.
0: Cardamilia?
1: Cardamilia schijnt een Griekse naam te zijn. Haar ouders waren ooit op vakantie in Griekenland. Hoorden die naam en besloten hun dochter zo te noemen.
0: Wat grappig. Oh, ja. Prachtig. Dus alle Grieken denken, hé, dit is er een van ons.
1: Precies.
0: Oh, wat een leuk verhaal. Ja, jij was daar niet in die zin bruidsgast, maar omdat je of huwelijksgast, maar omdat je babs was.
1: Ja, ik was de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. Ik heb die twee in de huwelijkse echt verbonden op een waanzinnige droomlocatie met berg op de achtergrond. En er was een pianist met een witte vleugel en een violiste en bloemenmeisjes. Het was echt alles wat je erbij voorstelt.
0: Ja.
1: Crazy tof.
0: Nou, hoe is dat om babs te zijn?
1: Nou, het is echt heel bijzonder. Want je bent daarbij het meest waardevolle moment van mensen op kinderen krijgen na.
0: Ja.
1: En daar mag je dan een belangrijke rol in spelen. Ik heb het al een keer of 15 gedaan of zo.
0: Leuk.
1: En het is echt heel eervol. Ja.
0: En hoe bereid je voor daarop?
1: Ik heb eerst een gesprek met het stel samen. Dan met hun apart. Mm-hmm. Op basis daarvan schrijf ik het verhaal dat ik voordraag. En dat deel ik met de getuigen om eventuele correcties toe te
0: voegen. Dat is wel handig. Ja. Maar hoe vaak moet er nog iets aangepast worden dan?
1: Nou, je doet zelf nog een beetje bijveilen, bijspijkeren. Dat woordje weg, de komma daar, dit even omdraaien. Dus je bent er wel veel mee bezig. Ja. Maar het is iets wat je alleen maar, je kan het maar één keer doen.
0: Ja.
1: Snap je?
0: Ja.
1: Dus liever dat ik in de voorbereiding wat extra tijd eraan besteed. Zodat wanneer het moment daar is, ik me ook echt goed voorbereid voel.
0: Ja, superleuk. Nou ja, en
1: mijn verkering heeft ingegrepen.
0: Oh.
1: Want die heeft me dit jaar eerder een huwelijk zien vertrekken.
0: Ja.
1: Maar die was er totaal niet mee eens dat ik het voorlas vanaf mijn telefoon.
0: Oh.
1: Dus nu heb ik het geprint op mooi papier.
0: Ja,
1: en de mensen
0: dat
1: ook cadeau gegeven.
0: Had je cue-cards?
1: Ik had cue-cards.
0: Oh, ja. Nou ja.
1: Op in de Italian Mountains.
0: Staat gelijk om in te grijpen.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Bij een goede bruiloft hoort natuurlijk goede muziek. Dit stel had een band geregeld waar niet alleen jij van onder de indruk was, maar ook onder de samensteller Kavita. Dat gaan we gooien het gewoon eventjes onder.
1: Ja, zeker.
0: Ze zei, what?
1: Ja, Soul and the Gang.
0: Ja.
1: Een hele populaire band uit Engeland. Wordt echt de hele wereld overgevlogen om huwelijksfeesten luister bij te zetten.
0: Ja.
1: Zij waren er in een klein comité, want je kan ze zo groot boeken als je wil, met strijkers, blazers, de hele rotzooi. Ze waren nu met z'n vijf of zessen en ze hebben echt de tent op z'n kop gezet.
0: Nou ja, en hoe dat klonk, dat Howie vond dat ze die tent op z'n kop zetten.
1: Ik had wat op, alsjeblieft.

0: Leuk op een bruiloft, dit nummer. Ja.
1: Stille hint. Nee, ja, superleuk. Ja, zij doen dus allemaal nummers van anderen.
0: Ja, het is één grote medley en het gaat maar door. Yeah. High energy. De hele band danst, ook de instrumentalisten. Die doen mee aan de choreografietjes.
1: Wow.
0: Het is echt crazy.
1: Nou, ja, blessed dat je erbij was. Maar ja, misschien denk jij nu, oh, dat klinkt eigenlijk best wel leuk. Normaal gesproken treden ze dus veel op bruiloften. Maar ze zijn zo goed dat ze inmiddels hun eigen tour hebben. En 13 november komen ze naar Nederland, naar 013 in Tilburg. Dus daar kan je gewoon naartoe gaan.
0: Oké, naartoe gaan. Met je bruidskleren ook.
1: Ja, oh, echt?
0: Als je dat gewoon doet. Gewoon slim zijn, toch?

0: multi-instrumentalist.
1: Ja, wat een multitalent. Ja, hij is begonnen als acteur, toch? Ja. Bij, was het Disney of een van die kinderzender dingen?
0: Klopt, ja, klopt.
1: Maar goed, je hoorde hem net dus samen met Chris Brown. Leon Thomas hebben het over Fall In op NPO Blend. Het is tijd voor een verzoekje. En vandaag waren we op zoek naar trouwnummers. We vroegen je, wat is jouw ultieme wedding song? Of wil je misschien met ons delen op welk nummer je getrouwd bent? Jairus die appte ons, mijn man en ik dansten op At Last van Etta James. Maar tijdens het tegenmoment hebben we gekozen voor Love on Top van Beyoncé. En My Love is Your Love van Whitney Houston. Oh ja, die is ook heel mooi van tekst.
0: Ja, is een mooi nummer, ja.
1: Ja. Jurgen die zegt, ons eerste dansnummer was If I Ain't Got You van Alicia Keys. Still van Tamia was het trouwnummer van Journey, wat ze nog altijd heel luid in de woonkamer door de koptelefoon draait. En Rob die had een heleboel suggesties. Ook een nummer met Tamia. Samen met Eric Benet, Spend My Life. Kenny Lattimore en For You. En Here and Now van Luther Vandross. Ook heel mooi. Sidi dacht aan Ed Sheeran en Perfect. Maar Mariska, we zijn voor die van jou gegaan. Goedemiddag.
2: En goedemiddag.
1: Wat een prachtig verhaal van jou en je netman. Moet ik nog even feliciteren.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, laten we even beginnen bij jullie tienerjaren. 13 en 16 waren jullie. Jullie kregen verkering.
2: Ja.
1: Maar ja, dat is...
2: Middelbare school.
1: Dat ging uit.
2: Ja.
1: En toen...
2: Dat was iets te groot verschil toen nog, hè, 13, 16.
1: Ja.
2: Dat, andere fases, zullen we maar zeggen.
1: Ja, en toen jullie eigen leven geleid. Allebei een andere partner tegengekomen, gezin gesticht. En uiteindelijk zijn jullie elkaar 5 jaar geleden weer tegengekomen, begreep ik.
2: Ja, 5,5 jaar geleden weer tegengekomen, inderdaad.
1: En wat gebeurde er toen?
2: Nou ja, wij, toen we elkaar voor het eerst zagen hadden we echt zoiets allebei van, nou, helemaal niks veranderd.
1: Oh, wat leuk.
2: Ja,
1: 35.
2: Het klikte ook gelijk weer. Oh. We houden natuurlijk ook van dezelfde muziek. Het was ook in de coronatijd dat we elkaar weer leren kennen. Mm. Dus we hebben heel veel dansjes gedaan in de huiskamer.
1: Oh.
2: En het liedje wat ik heb aangevraagd, of wat ik heb aangegeven, dat zong hij heel vaak.
1: Oh, voor jou. Van, ja. Nou ja, het is een prachtig, prachtig lied. Ook een van zijn mooiste nummers, vind ik wel.
2: Ja.
1: Dus, maar even voor de context, ik weet niet of ik dat nou had gezegd, maar jullie hebben elkaar dus 35 jaar niet gezien. En dus na 35 jaar sloeg opnieuw de vlam in de pan, zullen we maar zeggen. Sprong de vonk over. En 4 weken geleden getrouwd. Hoe was de bruiloft?
2: Ja, heel erg leuk. Heel erg. Mijn schoonvader was de babs.
1: Oh.
2: En we hebben het ook anders gedaan dan anders. Dus we zijn in de avond ook echt getrouwd met alle gasten erbij. En toen de stoelen aan de kant en gelijk feestje.
1: Wat een goeie. Oh, lekker. Er zit eigenlijk dan nog maar één ding op. Hoe heet je man, Mariska?
2: Clifford.
1: Nou ja, Clifford die kan het dan nu niet live voor je meezingen, terwijl zij hem net hebt geappt. Ik kom zo op de radio.
2: Ja, dat heb ik wel geappt, maar ik weet niet of hij het heeft gehoord.
1: Nou ja, dan kan hij het in ieder geval waar hij is even lekker meezingen. En dan zien jullie elkaar later weer. Nogmaals gefeliciteerd met jullie bruiloft. Dit is Music Soulchild en Don't Change. Speciaal voor jullie.

0: The Next Movement van The Roots hoor je net in Bridge the Gap. Het is het ene laatste nummer, want we zijn klaar. Voor The Roots trouwens ook nog Music Soul Child, Don't Change, waarover Wilma appte. Wat een mooie tekst. Ja,
1: dat is prachtig, echt.
0: Ja, hè? Het is, ja, wat je wil dat iemand tegen je zegt. Van, het maakt allemaal niet uit, hè? Ook al word je ouder. Ik blijf altijd van je houden. Ja, mocht je die tekst niet zo goed hebben meegekregen, moet je hem even opzoeken, want het is echt prachtig. Howie, dit was hem weer voor vandaag.
1: Tot morgen.
0: Goeie eerste. Je hebt wel zeker oranje aan, dus je bent onbewust. Wel in bassie-mode.
1: Onbewust. Maar nee, zeker. Maar we zitten er gewoon in en morgen gaan we weer verder.
0: Ja, zeker. We blijven erin. Zometeen op Blend hoor je Hightech en Round and Round. Ook Beyoncé staat klaar met Sweet Dreams, Cold Rock Party van MC Light. En meteen naar het nieuws. Even kijken, waar is mijn muis? Hier. Een nummer waarin een zangeres zingt: ik heb een lover nodig die mij de liefde geeft die voor altijd is. Ik heb een positief iemand nodig om me weg te voeren.
1: Show me love.
0: Nee.
1: Oh.
0: Nog een stukje uit het refrein.
1: Oh, dat is een Mariah Carey. Dream lover, come
0: rescue me. Take me up. Ja, nou ja, dat
1: Het wegvoeren.
0: Helemaal.
1: Ja. Take me away.
0: Ja.
1: Toen had ik hem.
0: Nou, wat goed. Ik zat nog te worstelen. Hoe moet ik dit vertalen?
1: Dat is gelukt, hoor.
0: Dat was hem.
1: Ja.
0: Nou, die dus meteen naar het nieuws van zessen. Met daarin ook het tragische nieuws over Paulien Cornelissen. Gok ik. Dit is Carrie Hilson nog, samen met Nelly. Lose Control.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De slimste mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel Ja 21 als de ChristenUnie, SGP en Pro zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. Ja 21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. R&B, hip-hop en soul. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

eerste noot kan meezingen, dan heeft Blend iets voor jou. Replay viert 30 jaar hits, vriendschap en Nederlands R&B met hun jubileumshow Vrienden voor het Leven. En jij kan erbij zijn. Luister deze hele week naar Blend en win tickets. Replay, 30 jaar Vrienden voor het Leven.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
1: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest... die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
0: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid... in het programma De Slimste Mens... In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt... voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt... omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten... maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4... in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist... Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
2: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en van en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
1: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
3: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
1: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ze had namelijk een kapotte schoen.
1: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
2: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
1: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van €250. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
1: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Morningshow op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Blend. 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwolfs wachtte hen op.
2: Die opluchting hier was enorm. Beide passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
1: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
3: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
1: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste noot kan meezingen, dan heeft Blend iets voor jou. Replay viert 30 jaar hits, vriendschap en Nederlands R&B met hun jubileumshow Vrienden voor het Leven. En jij kan erbij zijn. Luister deze hele week naar Blend en win tickets. Replay, 30 jaar Vrienden voor het Leven. Vrijdag 9 oktober in Rotterdam Ahoy.
1: Kijk om je heen, je bent niet alleen.
0: Tickets voor je favoriete R&B-artiesten?

0: Soul. Blend. 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatste overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: and soul. Blend. 12 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van een miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien, met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. En het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. R&B, hip-hop en soul.

0: Soul. Blend. 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.